0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Nederland wordt een groot dancefestival dan toch helemaal afgelast. De camping was donderdag opengegaan en er was een plan om minder bezoekers toe te laten, maar uiteindelijk zal er helemaal geen festival zijn. En dat door de extreme hitte. Het festival zou plaatsvinden in Biddinghuizen in Flevoland en er werden elke dag 72.000 bezoekers verwacht. Maar in de regio werd code rood afgekondigd en de organisatie wil geen onnodige risico's nemen, klinkt het. Bij ons zijn er ook grote evenementen en festivals de komende dagen. In principe zou het vanuit gezondheidsoogpunt beter zijn om zulke evenementen en festivals te verbieden in de huidige omstandigheden, zegt dokter Gerland van Berlaar van de overheidsdienst Volksgezondheid. Ze zijn bij deze hitte niet zonder risico, zegt hij.
1: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, en dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment. Dat is vervelend, want we willen iedereen laten feesten, maar puur medisch gezien is het echt gewoon geen goed idee.
0: Maar een verbod komt er dus zeker niet. De meeste evenementen nemen wel extra maatregelen tegen de hitte. Koning Charles en koningin Camilla verhuizen niet naar Buckingham Palace nadat de renovatie van het paleis is afgerond. Dat heeft het Britse koningshuis meegedeeld. Ze zullen blijven wonen in het Clarence House vlakbij Buckingham Palace. Het paleis blijft wel het hoofdkwartier van de monarchie en de belangrijkste locatie voor officiële gelegenheden. En er was nog nieuws, want koning Charles heeft ook openbaar gemaakt hoeveel belastingen hij heeft betaald op zijn privéinkomsten sinds hij de troon heeft bestegen. Het is een bedrag van omgerekend zo'n 35 miljoen euro. Het is de eerste keer dat de koninklijke belastingaangifte openbaar wordt gemaakt en dat past in het streven naar meer transparantie, klinkt het. Op het WK voetbal is er de slotspeeldag in groep F. Tunesië-Nederland staat bij de rust 0-2. En in Japan-Zweden is de ruststand 0-0. Als het zo blijft, is Nederland groepswinnaar. Het weer dan, we hadden het er al even over natuurlijk. Het wordt een heldere, maar bijzonder warme nacht met minima rond 25 graden. In de steden blijft het vaak nog wat warmer. Mogelijk wordt het ook de warmste nacht ooit gemeten in ons land. Als de minimumtemperatuur deze nacht hoger blijft dan 24,4 graden, dan breken we het record van de warmste nacht ooit in ons land. En dat was voorlopig dus op 4 juli 2015. Daarna blijft het ook overdag extreem warm, de heetste dag van deze hittegolf, met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland, mogelijk zelfs boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. In Limburg en Luik geldt daarom code rood. Aan zee is het wat koeler, daar temperaturen tot 30 graden. Ook zaterdag nog heet, vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer wat meer draaglijk. Dan wens ik je toch wat koelte toe. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio 1. Radio.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Wat maakt een club echt sterk? De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
4: Classics. Radio 1.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Classics. Radio 1.
6: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Nederland wordt DEFCON 1, een groot dancefestival, dan toch helemaal afgelast. De camping was gisteravond opengegaan en er was een plan om minder bezoekers toe te laten de komende dagen. Maar uiteindelijk zal er helemaal geen festival zijn door de extreme hitte. Dat festival zou plaatsvinden in Biddinghuizen in Flevoland. En er werden elke dag 72.000 bezoekers verwacht in normale omstandigheden. Maar in de regio werd code rood afgekondigd en de organisatie wil geen onnodige risico's nemen, klinkt het. Microsoft gaat de prijs van Xbox-consoles wereldwijd optrekken. Die worden zo'n $100 à $150 duurder overal. Het is al voor de derde keer dat de Xbox duurder wordt en dat heeft alles te maken met de prijzen van de chips voor indie-consoles. Die zijn fors duurder geworden doordat er zoveel datacenters gebouwd worden. Ook Sony en Nintendo hebben daardoor trouwens de prijs van hun spelconsoles al moeten verhogen. Op het WK voetbal is er de slotspeeldag in groep F. Die is net afgelopen. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3 en is groepswinnaar. En in Japan-Zweden werd het 1-1. Japan is zo tweede in de groep, maar ook Zweden is bij de beste derdes en gaat dus naar de volgende ronde. Eerder vannacht werd er ook al gevoetbald in groep E. Duitsland verloor verrassend van Ecuador met 1-2. De Duitsers waren wel al zeker van groepswinst. In die andere wedstrijd verloor Curaçao van Ivoorkust met 0-2. Zo eindigt Ivoorkust tweede en stoot voor het eerst door naar de knock-outfase van een WK-toernooi. Curaçao is uitgeschakeld, Ecuador eindigt derde en gaat ook door als een van de beste derdes. Het is een heldere, maar bijzonder warme nacht. Minima rond 25 graden, in de steden vaak nog wat warmer. Mogelijk ook de warmste nacht ooit in ons land. Als de minimumtemperatuur deze nacht hoger blijft dan 24,4 graden, dan breken we het record van de warmste nacht ooit in ons land tot dusver. En dat was op 4 juli 2015. Overdag blijft het ook extreem warm. De heetste dag van deze hittegolf krijgen we met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland. Mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land. In Limburg en Luik geldt daardoor code rood. Aan zee is het wat koeler, daar maximaal tot 30 graden. Ook zaterdag blijft het nog erg warm. Vanaf zondag worden de temperaturen zowel overdag als 's nachts weer wat draaglijker. Ik wens je nog een koele nacht. En alle nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. Radio.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
3: Classics. Radio 1.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
2: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Wat maakt een club echt sterk? De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
0: Classics.
4: Radio 1. Het is 4 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Venezuela is de dodentol na de 2 zware aardbevingen opgelopen tot 235. Dat heeft de minister van Volksgezondheid gezegd op de staatstelevisie. De Verenigde Staten maken intussen $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp. En er zullen ook 2 Amerikaanse reddingsteams naar Venezuela gaan om hulp te bieden bij de zoektocht naar overlevenden na die zware aardbevingen. Ook Brazilië en El Salvador sturen reddingsteams. De Amerikaanse president Trump noemde de Venezolanen onze nieuwe en geweldige vrienden en hij droeg de overheidsinstanties op om snel in actie te komen. Begin dit jaar stonden de 2 landen nog lijnrecht tegenover elkaar tot de toenmalige president Maduro door de Amerikanen werd opgepakt en gevangen gezet. In Congo zijn sinds het begin van de nieuwe ebola-uitbraak al 304 mensen gestorven aan het virus. En er zijn meer dan 1150 bevestigde besmettingen vastgesteld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Afrikaanse Centra voor Ziektecontrole en Preventie. De variant die nu de ronde doet is moeilijker te bestrijden dan eerdere uitbraken van ebola, omdat er geen werkend vaccin is. Er worden binnenkort wel nieuwe geneesmiddelen getest. Op het WK voetbal zijn de laatste poelenwedstrijden in groep F gespeeld vannacht. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3 en is groepswinnaar. In Japan-Zweden werd het 1-1, maar ook die 2 landen gaan door naar de volgende ronde. In Vancouver was er ook nog de persconferentie voor het belangrijke duel van ons land tegen Nieuw-Zeeland. Er zijn nog veel scenario's mogelijk in onze groep. In theorie kan België nog groepswinnaar worden, afhankelijk van het resultaat van de andere wedstrijd. Maar als België verliest, is de uitschakeling een feit. Bondscoach Rudy Garcia zegt dat zijn team kalm, vastberaden en gemotiveerd is.
5: De groep is kalm, de groep is determiné, de groep is motivé. We verra à la fin du match quelle place on occupe. Maar als we gagne, on sera au minimum deuxième.
4: Als we onze match winnen, zijn we minstens 2e in de groep, zei hij ook nog. Het is een bijzonder warme nacht, minimaal rond 25 graden. In de steden blijft het vaak nog warmer. Mogelijk wordt het ook de warmste nacht ooit in ons land. Als de minimumtemperatuur deze nacht hoger blijft dan 24,4 graden, dan breken we het record van de warmste nacht tot nu toe ooit in ons land. Dat was op 4 juli 2015. Ook overdag blijft het extreem warm. De heetste dag van deze hittegolf, maximaal tot 40 graden in het binnenland. Mogelijk ook boven de 40 graden in het oosten van het land, volgens het KMI. In Limburg en Luik geldt daarom code rood. Aan zee is het wat koeler, daar tot 30 graden. Ook zaterdag blijft het heet. Vanaf zondag wordt het iets minder warm. En ook 's nachts weer wat meer draaglijk. Ik wens je nog een fijne nacht. Hou het koel, indien mogelijk. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Waar zit jij?
3: Ik zit bij O'Green. Ben aan het shoppen voor mijn feestje.
2: Uiteraard.
3: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
2: Wow.
3: Alles voor een aperitief. Alleen,
2: wow.
3: Ik krijg dat allemaal niet in één auto.
2: Ik kom af. Tot ziens.
4: Bij tuincentrum O'Green is de voorbereiding van je feest een feest op zich. Ontdek het zelf bij O'Green Aarschot, Sint-Katelijne-Waver en Ninove.
5: Classics. Radio 1.

0: boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
7: Classics. Radio 1.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
0: Classics.
6: Radio 1.
7: Het is 5 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Venezuela is de dodentol na de 2 zware aardbevingen opgelopen tot 235. De Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp en er zullen ook 2 Amerikaanse reddingsteams naar Venezuela gaan om hulp te bieden bij de zoektocht naar overlevenden. Ook Brazilië en El Salvador sturen reddingsteams. De Amerikaanse president Trump noemde de Venezolanen onze nieuwe en geweldige vrienden en hij droeg de overheidsinstanties op om snel in actie te komen. Begin dit jaar stonden de 2 landen nog lijnrecht tegenover elkaar, tot de toenmalige president Maduro door de Amerikanen werd opgepakt en afgezet. In Nederland wordt een groot dancefestival dan toch vroegtijdig afgelast door de hitte. Het festival zou plaatsvinden in Biddinghuizen in Flevoland, maar in die regio werd code rood afgekondigd. Heel wat festivalgangers waren al aangekomen. De camping blijft open, zodat iedereen voldoende tijd heeft om huiswaarts te keren. In eigen land zegt dokter Gerland van Berlaar van de Overheidsdienst Volksgezondheid dat alle grote evenementen de komende dagen beter afgelast zouden worden. Volgens hem is het bij deze hitte niet zonder risico om festivals bijvoorbeeld te laten doorgaan.
8: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, en dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs, bijvoorbeeld. Ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment.
7: Van Berlaar is een van de gezondheidsdeskundigen in de Risk Management Group die de federale regering adviseert over de hittegolf. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat hun advies was om de bevolking goed te informeren en niet om evenementen te verbieden.
9: De Risk Management Group is een werkgroep die bij ons vergadert over dit soort van gezondheidsalarmsituaties. En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat van die aard was dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
7: Op het WK voetbal zijn de laatste poelenwedstrijden in groep F gespeeld. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3 en is groepswinnaar. Japan-Zweden werd 1-1. In Vancouver was er de persconferentie voor het belangrijke duel van België tegen Nieuw-Zeeland. België kan nog groepswinnaar worden, afhankelijk van het resultaat van de andere wedstrijd. Maar als België verliest, is de uitschakeling een feit. Bondscoach Rudy Garcia zegt dat zijn team kalm, vastberaden en gemotiveerd is.
10: Le groupe est calme, le groupe est déterminé, le groupe est motivé. On verra à la fin du match quelle place on occupe, mais si on gagne, on sera au minimum deuxième.
7: Het weer dan, opnieuw een zeer warme dag. De heetste dag van deze hittegolf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland en mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land. In Limburg en Luik geldt code rood. Aan zee is het wat koeler tot 30 graden. Ook morgen wordt het nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer meer draaglijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Hey. Waar zit je?
3: Ik zit bij O'Green. Ik ben aan het shoppen voor mijn feestje.
2: Uiteraard.
3: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
2: Wow.
3: Alles voor een aperitief. Alleen, wow. Ik krijg dat allemaal niet in één auto.
2: Ik kom af. Tot ziens.
4: Bij tuincentrum O'Green is de voorbereiding van je feest een feest op zich. Ontdek het zelf bij O'Green Aarschot, Sint-Katelijne-Waver en Ninove.
5: Classics. Radio 1.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja, en nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Classics. Radio 1.

Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Classics. Radio 1.
3: Het is 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het was afgelopen nacht dan toch niet de warmste nacht ooit gemeten in ons land. In Ukkel zakte de temperatuur de afgelopen uren tot 24,2 graden. Dat is onder het record van 4 juli 2015. Toen daalde de temperatuur 's nachts niet onder 24,4 graden. De hittegolf, zoals we die nu beleven in grote delen van Europa, zou 50 jaar geleden zo goed als onmogelijk geweest zijn. Dat zegt een internationaal team van klimaatwetenschappers in een nieuw rapport. De maximumtemperaturen overdag en vooral de minima 's nachts zijn ongezien. Een vergelijkbare hittegolf zou 50 jaar geleden maar liefst 3,5 graad minder warm geweest zijn. De oorzaak is duidelijk, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
4: De stempel van klimaatverandering op deze hittegolf staat buiten kijf. Deze hittegolf is 3,5 graad warmer vergeleken met een wereld zonder klimaatverandering. Er is geen twijfel dat klimaatverandering hier een enorme invloed heeft. Zonder klimaatverandering zou deze hittegolf onmogelijk zijn, quasi onmogelijk zijn.
3: De Rode Duivels zijn vannacht geland in Canada. Daar spelen ze morgenochtend hun laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 keer een gelijkspel zijn de Belgen nog niet gekwalificeerd. Als ze morgen winnen, zijn ze altijd geplaatst voor de 16e finales. Volgens verdediger Brandon Mechelen kan Jeremy Doku daarbij helpen. Hij werd deze week vader en is ook opnieuw fit.
5: Ik denk dat zijn probleem aan zijn longen wel zo goed als genezen is. Dus ik denk dat hij er naar uitkijkt. Hij zit natuurlijk op een wolk met de geboorte van zijn zoontje. Dus allemaal positieve energie dat hij heeft. En we zullen hem nodig hebben morgen.
3: Intussen zijn de laatste groepswedstrijden gespeeld in groep F. Onder andere op het WK. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3. Is groepswinnaar. Japan-Zweden eindigde op 1-1. Die twee ploegen gaan ook door naar de volgende ronde. In groep E verloor Duitsland verrassend van Ecuador met 1-2. In de andere wedstrijd verloor Curaçao tegen Ivoorkust met 0-2. Duitsland en Ivoorkust gaan naar de volgende ronde. Ook Ecuador mag als beste derde door. In groep D staat het tussen Paraguay en Australië op dit moment 0-0 gelijk. Ook in Turkije tegen de VS staat het gelijk 2-2. Net niet de warmste nacht dus, vandaag wel de warmste dag van de hittegolf. We halen tot 40 graden of wat meer in het oosten, aan zee eerder rond 30 graden. Morgen drukkend warm met nog altijd maxima tegen 40 graden. Dan is er op sommige plaatsen zwaar onweer mogelijk. Zondag kan zo buien en onweer en dan minder heet tot rond 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Classics. Radio 1.

0: Yellow, yellow.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Classics.
6: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De afgelopen nacht brak dan toch geen warmterecord. In Venezuela begint de internationale hulp op gang te komen. En op het WK plaatst Nederland zich voor een 16e finale tegen Marokko. Het was warm vannacht, maar uiteindelijk toch niet de warmste nacht ooit gemeten in ons land. Dat zag er wel lang naar uit, maar het koelde dan toch nog af in Ukkel. Uiteindelijk zakte de minimumtemperatuur net onder 24 graden. Een halve graad boven het record, maar voor veel mensen op andere plaatsen in het land was het wel extreem warm, vertelt David De Henau van het KMI.
2: Als we kijken nu naar de minimumtemperaturen in bepaalde grote steden, Charleroi, Luik, het zit dan wel op de luchthavens die hier vlakbij liggen, ja, daar is de temperatuur wel rond 25 graden blijven hangen. Ik zie ook luchthaven Oostende, is dat ook het geval. Dus op meerdere plaatsen, voor veel mensen zal het de warmste nacht geweest zijn.
1: Vandaag is code rood voor extreme hitte van kracht in de provincies Luik en Limburg. Het kan daar lokaal tot 40 graden worden. Veel water drinken, zorgen dat je voldoende zout binnenkrijgt. De koelte opzoeken en weinig fysieke inspanning doen is dan de boodschap. Medisch expert Gerland van Berlaar van Volksgezondheid vindt dat grote evenementen zoals festivals in deze hitte beter afgelast worden. Van Berlaar zit in de Risk Management Group die de federale regering adviseert.
3: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, hè, dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment.
1: Toch zal de regering dit weekend geen grote evenementen verbieden. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat het advies van de experts vooral was om mensen te informeren.
4: En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
1: De hittegolf, zoals we die nu beleven in grote delen van Europa, zou 50 jaar geleden bijna onmogelijk geweest zijn. Dat zegt een internationaal team van klimaatwetenschappers in een nieuw rapport. De maximumtemperaturen overdag en vooral de minima 's nachts zijn ongezien. Een vergelijkbare hittegolf zou 50 jaar geleden maar liefst 3,5 graad minder warm geweest zijn. De oorzaak is duidelijk, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
5: De stempel van klimaatverandering op deze hittegolf staat buiten kijf. Deze hittegolf is 3,5 graad warmer vergeleken met een wereld zonder klimaatverandering. Er is geen twijfel dat klimaatverandering hier een enorme invloed heeft. Zonder klimaatverandering zou deze hittegolf onmogelijk zijn, quasi onmogelijk zijn.
1: In Venezuela in Zuid-Amerika worden meer en meer doden geteld na de twee zware aardbevingen van gisteren. Er komt ook humanitaire hulp op gang. Katrien van der Schot.
6: Reddingswerkers proberen mensen van onder het puin te halen. Maar onder dit flatgebouw van 10 verdiepingen is er weinig hoop op overlevenden. De schade in Caracas is groot, zegt Ludo Gilles, die er woont.
7: Heel veel gebouwen die beschadigd zijn, scheuren, sommige zijn tot puin opgemaakt. Maar het meeste schade is aan de kust. Huizen, woningen en ook hotels, gewoon met de grond gelijk gemaakt.
6: Het aantal slachtoffers blijft oplopen. 4.300 gewonden en al zeker 235 doden, zegt de minister van Volksgezondheid. De ziekenhuizen in Caracas bezwijken onder de toevloed van slachtoffers en er zijn ook nog enkele honderden vermisten. Intussen zijn steeds meer reddingsteams vanuit de regio onderweg naar Venezuela. Dit team uit de Dominicaanse Republiek, maar ook uit Mexico, Brazilië en El Salvador. De Verenigde Staten sturen ook twee reddingsteams en maken $150 miljoen vrij.
1: Op het WK voetbal zijn nog 12 ploegen klaar met de groepsfase. Onder andere Nederland plaatste zich vlot. Tom Boudewil met een overzicht.
8: Nederland kende geen problemen met het zwakke Tunesië. 3-1 winst en zo met 7-9 groepswinnaar. Als beloning komt het in de 16e finales uit tegen Marokko. Nu al een duel om naar uit te kijken. Net als Japan tegen Brazilië. Japan en Zweden hadden genoeg aan een gelijkspel in hun onderling duel om allebei door te stoten en het werd 1-1. Hetzelfde verhaal bij Australië tegen Paraguay. Een troosteloze 0-0. Australië is trouwens de tegenstander van België in de volgende ronde, als de Rode Duivels tweede worden in de groep. Amerika verloor met 3-2 tegen het uitgeschakelde Turkije, maar was eerder al zeker van de groepszege. En tot slot in poule E plaatsen Duitsland, Ivoorkust en Ecuador zich voor de volgende ronde. Ecuador stunte door Duitsland te kloppen met 2-1.
1: En de Rode Duivels zijn vannacht geland in Canada. Daar spelen ze morgenochtend hun laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 keer een gelijkspel zijn de Belgen nog niet gekwalificeerd. Maar als ze morgen winnen, zijn ze in elk geval geplaatst voor de 16e finales. Volgens verdediger Brandon Mechelen kan Jeremy Doku daarbij helpen. Hij werd deze week vader en is opnieuw fit.
0: Ik denk dat zijn probleem aan zijn longen wel zo goed als genezen is. Dus ik denk dat hij er naar uitkijkt. Hij zit natuurlijk op een wolk met de geboorte van zijn zoontje. Allemaal positieve energie dat hij heeft. En we zullen hem nodig hebben morgen.
1: Vandaag wordt de warmste dag van de hittegolf. We halen tot 40 graden of wat meer in het oosten, aan zee eerder rond 30 graden. Morgen drukkend warm met nog altijd maxima tegen 40 graden. Dan is er op sommige plaatsen zwaar onweer mogelijk. Het extreme weer zat ook vooraan. We hebben net niet de warmste nacht achter de rug. Met de hitte die er nog aankomt, gaat de federale regering toch geen grote evenementen verbieden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 1. Radio.

number 126. I will be right tomorrow.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be. It's the most wonderful
2: time. De mooiste tijd van het jaar?
3: Dat is de festivalzomer.
2: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Come on. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
4: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
5: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
6: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De afgelopen nacht is net geen warmterecord gebroken. Na de aardbevingen in Venezuela begint de internationale hulp op gang te komen. En op het WK plaatst Nederland zich voor een 16e finale tegen Marokko. Het was warm vannacht, maar uiteindelijk toch niet de warmste nacht ooit gemeten in ons land. Bij het KMI in Ukkel zakte de minimumtemperatuur net onder 24 graden. Dat is een halve graad boven het record. Dat neemt niet weg dat het voor veel mensen toch extreem warm was, zegt David de Henouw van het KMI.
2: Als we kijken nu naar de minimumtemperaturen in bepaalde grote steden, Charleroi, Luik, dat zit dan wel op de luchthavens die hier vlakbij liggen, ja, daar is de temperatuur wel rond 25 graden blijven hangen. Ik zie ook luchthaven Oostende, is dat ook het geval. Dus op meerdere plaatsen, voor veel mensen zal het de warmste nacht geweest zijn.
1: Vandaag is code rood voor extreme hitte van kracht in de provincies Luik en Limburg. Het kan daar lokaal tot 40 graden worden. Dan is de boodschap voor iedereen: veel water drinken, geen alcohol, zorgen dat je voldoende zout binnenkrijgt, de koelte opzoeken en weinig fysieke inspanning doen. Medisch expert Gerland van Berlaar van Volksgezondheid vindt dat grote evenementen zoals festivals in deze hitte beter afgelast worden. Van Berlaar zit in de Risk Management Group die de federale regering adviseert.
3: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, en dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment.
1: Toch zal de regering dit weekend geen grote evenementen verbieden. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat het belangrijkste advies van de experts was om mensen te informeren.
4: En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
1: En de minister rekent vooral ook op onze solidariteit.
4: Heel belangrijk is: zorg voor mensen die kwetsbaar zijn, mensen die ouder zijn, omdat die vaak niet beseffen dat ze te weinig drinken. En dus klop meer dan ooit eens aan bij een oudere buur. Bel niet keer, loop eens langs.
1: De hittegolf, zoals we die nu beleven in grote delen van Europa, zou 50 jaar geleden bijna onmogelijk geweest zijn. Dat zegt een internationaal team van klimaatwetenschappers in een nieuw rapport. Meer uitleg door Amaury de Mulder.
5: Het onmogelijke is mogelijk geworden, dat is de conclusie van de wetenschappers. De hitte overdag, maar vooral de warmte 's nachts, is ongezien, zegt klimatoloog Wim Thierry.
6: We gaan in heel veel gebieden de warmste nacht opmeten sinds het begin van de metingen.
5: Maar het is meer dan temperatuur alleen. Ook de luchtvochtigheid, windsterkte en de straling van de zon hebben een impact op ons lichaam. En ook die hittestress breekt alle records.
6: In termen van hittestress zien we hier het ergste event sinds het begin van de metingen in bijna de helft van alle Europese steden.
5: Niet weer fenomeen El Niño. Nee, de klimaatverandering is de boosdoener. Dat bewijst het rapport overduidelijk.
6: Deze hittegolf is 3,5 graad warmer vergeleken met een wereld zonder klimaatverandering.
5: Het directe gevolg van het verbranden van olie, kolen en gas, zegt Thierry. En dat moet dus dringend stoppen.
6: Dan kunnen we die escalerende fase waarin we nu zitten stabiliseren. En dan zal ook de verdere escalatie de komende jaren van dit soort hittegolven naar een stabiel niveau evolueren.
1: Er woedt op dit moment een grote brand bij afvalverwerker Renewy in de Gentse haven. Het zal mogelijk nog de hele voormiddag duren voor de brand geblust is. De brandweer vraagt aan de inwoners van Evergem, Zelzate en het noorden van Gent om ramen en deuren gesloten te houden en alle ventilatie uit te schakelen. In Venezuela worden alsmaar meer doden geteld na de twee zware aardbevingen van gisteren. Er komt wel humanitaire hulp op gang. Katrien van der Schoot.
7: Reddingswerkers proberen mensen van onder het puin te halen. Maar onder dit flatgebouw van 10 verdiepingen is er weinig hoop op overlevenden. De schade in Caracas is groot, zegt Ludo Gilles, die er woont.
8: Heel veel gebouwen die beschadigd zijn, scheuren, sommige zijn tot puin opgemaakt. Maar het meeste schade is aan de kust. Huizen, woningen en ook hotels, gewoon met de grond gelijk gemaakt.
1: Het aantal slachtoffers blijft oplopen. 4.300 gewonden en al zeker 235 doden, zegt de minister van Volksgezondheid. De ziekenhuizen in Caracas bezwijken onder de toevloed van slachtoffers en er zijn ook nog enkele honderden vermisten. Intussen zijn steeds meer reddingsteams vanuit de regio onderweg naar Venezuela. Dit team uit de Dominicaanse Republiek, maar ook uit Mexico, Brazilië en El Salvador. De Verenigde Staten sturen ook twee reddingsteams en maken $150 miljoen vrij. Frankrijk en Italië willen samen met andere landen een nieuwe internationale vredesmacht voor Libanon op de been brengen. Dat hebben de Franse president Macron en de Italiaanse premier Meloni gezegd. In december loopt het mandaat van de VN-missie in Libanon af. Maar die missie kon niet verhinderen dat het Israëlische leger tot diep in Libanon opgerukt is. Zo'n nieuwe vredesmacht zou moeten verhinderen dat het conflict verder escaleert. Sport. Op het WK voetbal zijn nog 12 ploegen klaar met de groepsfase. Onder andere Nederland plaatste zich vlot. Tom Boudewil met een overzicht.
9: Nederland kende geen problemen met het zwakke Tunesië. 3-1 winst en zo met 7 op 9 groepswinnaar. Als beloning komt het in de 16e finales uit tegen Marokko. Nu al een duel om naar uit te kijken. Net als Japan tegen Brazilië. Japan en Zweden hadden genoeg aan een gelijkspel in hun onderling duel om allebei door te stoten en het werd 1-1. Hetzelfde verhaal bij Australië tegen Paraguay. Een troosteloze 0-0. Australië is trouwens de tegenstander van België in de volgende ronde, als de Rode Duivels tweede worden in de groep. Amerika verloor met 3-2 tegen het uitgeschakelde Turkije, maar was eerder al zeker van de groepszege. En tot slot in poule E plaatsen Duitsland, Ivoorkust en Ecuador zich voor de volgende ronde. Ecuador stuntte door Duitsland te kloppen met 2-1.
1: De Rode Duivels zijn intussen geland in Canada, waar ze morgenochtend hun laatste groepswedstrijd spelen tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 keer een gelijkspel zijn de Belgen nog niet gekwalificeerd voor de volgende ronde. Als ze morgen winnen, zijn ze dat zeker wel. Volgens verdediger Brandon Mechelen zal de inzet van de Rode Duivels het verschil maken.
10: Ze brengen veel intensiteit, dus we zullen die moeten matchen morgen. Want op papier hebben we wel de meeste kwaliteit. Dus het zal een beetje daarvan afhangen of dat al dan niet zal lukken. Dus als we dat doen, komt het normaal gezien wel goed. Dus ja, we zullen als team moeten presteren en onze kwaliteiten gebruiken waar we ze hebben.
1: Vandaag de warmste dag van de hittegolf. We halen tot 40 graden of wat meer in het oosten, aan zee eerder rond 30 graden. Morgen drukkend warm met nog altijd maxima tegen 40 graden. Dan is er op sommige plaatsen zwaar onweer mogelijk. Het extreme weer zat ook vooraan. We hebben net niet de warmste nacht achter de rug. Ondanks de hitte die er nog aankomt, gaat de federale regering geen grote evenementen verbieden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de provincies Limburg en Luik is vandaag code rood van kracht. Het KMI verwacht dat het daar 40 graden of nog iets meer kan worden. De warmste dag van de hittegolf. Die extreme temperatuur kan risico's inhouden voor de gezondheid. Gunter Joossen ging naar de markt in Hasselt.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Dit maar 2 gegrilde kippenbullen.
4: Het is al 26 graden vanmorgen. En aan het kippenkraam is het nog iets warmer.
2: Het is altijd warm eigenlijk.
4: De marktkramers hebben hun voorzorgen genomen.
5: Wij zijn erop voorzien. We hebben extra koelboxen bij. Al wat niet op de toonbank ligt, dat ligt achteraan in een speciale koelbox met ijsplaten.
6: Ik probeer toch te werken voor mijn klanten. En als het nummer lukt, rond 11 uur rijd ik naar huis.
7: Wij verkopen eieren. We proberen wat vroeger te komen, wat vroeger op te ruimen. De tent wat aan te passen, dat we toch in de schaduw kunnen staan met onze waren.
4: En de eerste klanten houden ook rekening met de hitte.
8: De ramen staan nu open thuis. We proberen het koel te houden van binnen.
9: Ik heb het wel graag dat het wat warmer is. Het is inderdaad wel code rood. Dus ik moet een beetje meer waakzaam zijn, maar vooral naar de kinderen toe. Want ik zelf kan er gelukkig goed tegen.
10: Ik heb een airco en ik ben overal geweest. En ik kan nergens nog afvoerslangen. Nergens geen onderdelen van mijn airco kopen.
7: Dat is puffen.
11: Helemaal naar de denkie.
1: In Parijs is het vanaf vanmiddag verboden om alcohol te drinken in het openbaar. De ziekenhuizen hebben daar al veel hittepatiënten moeten verzorgen. En met deze maatregel wil de overheid vermijden dat er nog meer mensen medische hulp nodig hebben. Alcohol drinken zorgt ervoor dat je sneller uitdroogt. Vanaf 6 uur vanavond mag er in Parijs ook geen alcohol verkocht worden, met een WK-match en een muziekfestival in het vooruitzicht. Op een grote conferentie over de wederopbouw van Oekraïne in Polen heeft de haven van Antwerpen-Brugge een samenwerking afgesproken met de Oekraïnse havenautoriteit. Oekraïne heeft 14 havens in totaal, maar de helft ligt in gebied dat nu door Rusland bezet wordt. De samenwerking gaat vooral over het uitwisselen van kennis en informatie. Christophe Waterschoot, directeur van de haven Antwerpen-Brugge, geeft enkele voorbeelden.
12: Je moet dat voorstellen als een helpen met IT-systemen, een helpen met schepen die in moeilijke omstandigheden de haven binnenkomen, hoe die geladen en gelost worden, hoe je een goede manier bijvoorbeeld veilig gevaarlijke goederen ontlaten lost. En zij rekenen een stukje op ons, op onze kennis en op onze mensen om hen te helpen deze moeilijke periode door te komen.
1: Er is ook afgesproken om na de oorlog samen te werken om de havens van Oekraïne weer op te bouwen. In Venezuela in Zuid-Amerika is het dodental na de 2 zware aardbevingen gestegen tot 235. Er zijn ook meer dan 4.300 gewonden en nog veel vermisten. De Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp en sturen 2 reddingsteams. Ook onder meer Brazilië en Mexico hebben hulp toegezegd. Dat is nodig, want er is veel schade, zegt Lulo Giles vanuit de hoofdstad Caracas.
13: Er zijn dus heel veel verwoestingen in Caracas. Gebouwen die beschadigd zijn, scheuren, sommige zijn tot puin opgemaakt. Maar aan de kust, ja, daar is het nog zwaarder getroffen. Er zijn heel veel huizen, woningen en ook hotels gewoon met de grond gelijk gemaakt. Het meeste dat we nodig hebben, denk ik, is betrouwbare, professionele hulp voor de heropbouw van de woningen.
1: Frankrijk en Italië willen samen met andere landen een nieuwe internationale vredesmacht voor Libanon op de been brengen. Dat hebben de Franse president Macron en de Italiaanse premier Meloni gezegd. In december loopt het mandaat van de VN-missie in Libanon af. Maar die missie kon niet verhinderen dat het Israëlische leger tot diep in Libanon opgerukt is. Zo'n nieuwe vredesmacht zou moeten verhinderen dat het conflict verder escaleert. Vandaag halen we tot 40 graden of wat meer in het oosten, aan zee rond 30 graden. Morgen is het drukkend warm met nog altijd maxima in de buurt van 40 graden. En dan is er op sommige plaatsen zwaar onweer mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Classics. Radio 1.

In mijn hoofd is alles heel eenvoudig. In mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Geen verderf, geen loeiende reclame. Welkom, welkom in mijn hoofd. Er is tijd voor eender welke richting.

is prettig toeven in mijn hoofd. Overdag is er de verwarring. Overdag loopt het spoor vlug dood. Overdag wringt men zich in bocht.

Er is werk, dat werd ons toch beloofd. Er zijn slogans voor wie ze wil geloven. Maar de kern...

En als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Classics. Radio 1.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco. It's the most wonderful time.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
3: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
4: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
5: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
6: Classics. Radio 1.
7: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Van alle langdurig werklozen die begin dit jaar hun uitkering verloren, is ongeveer 1 op de 10 weer aan het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de RVA dat het laatste nieuws kon inkijken. Sinds dit jaar kan je nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. In een eerste fase verloren mensen die al 8 jaar en langer werkloos waren hun uitkering. De regering hoopte 30% van hen weer aan het werk te krijgen, maar het effect van de nieuwe wetgeving ligt op dit moment elders, zegt professor arbeidseconomie Stijn Baert.
8: De belangrijkste impact ligt misschien niet in al die mensen die al lang werkloos waren, maar wel in mensen die nu werkloos worden. Want zij weten dat ze niet heel erg lang op die werkloosheid zullen kunnen steunen en zij zullen misschien wel een reden hebben om sneller te zoeken. Het is in die eerste maanden dat het verschil nog kan gemaakt worden en door het vooruitzicht dat je na 1 à 2 jaar je uitkering verliest van in het begin harder zult zoeken, ja, dan zijn er wel belangrijke winsten te maken.
7: Ongeveer de helft van de mensen krijgt ondertussen een leefloon of ziekteuitkering. Op een grote conferentie over de wederopbouw van Oekraïne in Polen heeft de haven van Antwerpen-Brugge een samenwerking afgesproken met de Oekraïnse havenautoriteit. Oekraïne heeft 14 havens, maar 7 liggen in gebied dat door Rusland bezet wordt. De samenwerking gaat vooral over het uitwisselen van kennis en informatie. Christophe Waterschoot, directeur van de haven Antwerpen-Brugge, geeft enkele voorbeelden.
9: Je moet dat voorstellen als een helpen met IT-systemen, een helpen met schepen die in moeilijke omstandigheden de haven binnenkomen, hoe die geladen en gelost worden, hoe je een goede manier bijvoorbeeld veilig gevaarlijke goederen laten lost. En zij rekenen een stukje op ons, op onze kennis en op onze mensen om hen te helpen deze moeilijke periode door te komen.
7: In Iran moet er een strikt controlesysteem komen, zodat het nooit aan een kernwapen kan werken. Dat heeft de topman van het Internationaal Atoomagentschap gezegd. Nu de VS en Iran een principeakkoord hebben gesloten, bekijken ze ook het kernprogramma van Iran. We moeten met het atoomagentschap overal kunnen inspecteren, zegt topman Rafael Grossi.
10: The nuclear part of the memorandum will be supervised. This is the word. Will be supervised by the IAEA. In order to supervise, we need to inspect.
7: Het Internationaal Atoomagentschap heeft deze maand nog controles gedaan in Iraanse kerncentrales, maar het kreeg geen toegang tot plaatsen die tijdens de oorlog gebombardeerd zijn. Japan zet zich schrap voor 2 tropische stormen. 1 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Tientallen treinverbindingen en vluchten zijn geschrapt. Vooral in het westen van Japan regent het hevig en wordt er gevreesd voor aardverschuivingen en modderstromen. 1 van de stormen is al Taiwan voorbij geraasd. Daar viel enorm veel regen, maar er zijn geen slachtoffers gemeld. Vandaag temperaturen tot 40 graden of wat meer in het oosten, aan de kust rond 30 graden. Vanavond is er een warmteonweer mogelijk in het oosten. Morgenochtend dan kan het onweren in het westen. Temperaturen in het binnenland nog altijd rond 35 graden met uitschieters richting 40 graden. En 's avonds is er overal fel onweer mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. Radio.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Classics.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Radio 1 Classics, live.

0: streamingdienst naar keuze.
1: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. Classics. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Door de hitte is in de Nederlandse provincie Flevoland een groot festival voor elektronische muziek, DEFCON, op de valreep afgelast. De organisatie nam die beslissing afgelopen nacht en tienduizenden bezoekers moeten nu de camping in de loop van de dag verlaten. Het is een festival waar ook veel buitenlanders naartoe komen.
2: Heel triest. Ik heb er geen woorden voor. Ik ben er niet goed van.
3: Ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
1: De organisatie zegt dat alle bezoekers een compensatie zullen krijgen. Maar wat dat dan concreet betekent, is nog niet bekend. De Antwerpse drugscrimineel Otman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer €500.000 en hij verliest bijna €3 miljoen aan geld dat hij via zijn criminele activiteiten verdiend had. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij nog op de vlucht was. Hij tekende verzet aan en kreeg een nieuw proces. Maar hij is nu dus opnieuw veroordeeld tot dezelfde straffen. De man die in 2024 inreed op een kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg moet levenslang naar de cel. Bij de aanslag in december 24 vielen 6 doden en meer dan 300 gewonden. De dader was een arts van Saoedische afkomst. Hij had de aanslag gepland, zegt de rechter, maar zijn motief is nog altijd onduidelijk. Op sociale media steunde hij extreem rechts en noemde hij zich een ex-moslim die erg kritisch stond tegen de islam. Op het strand van Knokke-Heist en De Haan zijn duizenden kwallen aangespoeld. Dat heeft niets met het warme weer te maken. Het is een typisch fenomeen rond deze periode, omdat er nu veel klein plankton in het water zit. En dat is het belangrijkste voedsel van de kwallen. Het zijn in dit geval oorkwallen en die zijn niet gevaarlijk of pijnlijk voor de mens. Vandaag temperaturen tot 40 graden of wat meer in het oosten, aan de kust rond 30 graden. Vanavond is er een warmteonweer mogelijk in het oosten. Morgenochtend kan het dan onweren in het westen. Temperaturen in het binnenland nog altijd rond 35 graden met uitschieters richting 40 graden. En 's avonds is er overal fel onweer mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatje, je boterhammetjes en verse aardbeidjes.
2: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
3: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Classics. Radio 1.

Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De hittegolf bereikt vanmiddag zijn hoogtepunt. Ook onze buurlanden zetten zich schrap. En dienstplichtige mannen uit Oekraïne zullen geen tijdelijke bescherming meer krijgen in de EU-landen. Het is vandaag de warmste dag van de hittegolf. Het KMI heeft code rood afgekondigd voor de provincies Luik en Limburg. Er zijn geen algemene maatregelen aangekoppeld. Hier en daar worden wel evenementen afgelast. Het huisvuil blijft soms staan. En iedereen wordt opgeroepen om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. Weerman Bram Verbrugge vertelt wat we nog mogen verwachten.
3: Vandaag beleven we de piek van de hittegolf met de hoogste temperaturen voor Limburg en Luik. Lokaal kunnen we daar tot 40 graden halen. De lucht die is zeer onstabiel, met vandaag een kleine kans op een geïsoleerd warmteonweer. Maar morgen neemt die kans op onweer toe. Morgenochtend wellicht een paar onweersbuien voor het westen. Daarna zonnig en drukkend warm. En dan morgenavond en nacht stevig onweer met hagel en forse windstoten.
2: Op de spoeddienst van het Universitair Ziekenhuis in Brussel komen duidelijk meer patiënten binnen met klachten door de extreme hitte. Dat zegt Yves Hubloe van het UZ Brussel.
4: Dat gaat van lichte uitdrogingsverschijnselen, vooral bij bejaarde patiënten zien we. Maar dan zijn er nu toch sinds 2 dagen, dat is nu toch wel duidelijk opvallend, echt de hitteslagpatiënten. Dus mensen die dus echt 41 graden koorts hebben, veranderd bewustzijn en ja, die toch wel ernstig verschijnsel hebben van oververhitting.
2: Ook op het Belgisch kampioenschap tijdrijden zijn maatregelen genomen voor de hitte. Zo rijden de mannen maar 1 rondje van 20 kilometer in plaats van 2. De vrouwen rijden dezelfde afstand. Op het parcours staat een bevoorradingszone waar de renners ijs, water of een spons kunnen aannemen. Ook voor het publiek heeft organisator Belgian Cycling ingegrepen, vertelt directeur Massimo van Lanker.
5: Ja, langs het parcours heeft de gemeente Markt al heel veel inspanning gedaan voor het publiek om koud water te krijgen. Ook naar de medewerkers, naar de officials, jury is er heel veel koud water voorzien. Op het moment dat de renners over de streep komen, zal er ook direct koud water voorzien worden om zich te kunnen afkoelen. Dus ja, alles is eraan gedaan om ook richting het sportieve dan toch de beste omstandigheden in deze omstandigheden te creëren.
2: Bij de mannen rijden Wout van Aert en Remco Evenepoel niet mee. Bij de vrouwen is Lotte Kopecky er wel bij als topfavoriete. Tienduizenden bezoekers van een festival voor elektronische muziek in Nederland moeten in de loop van de dag naar huis. De organisatie heeft het hele festivalweekend afgelast door de hitte. Het Defcon One Festival trekt ook veel buitenlandse bezoekers.
6: Heel triest. Ja, ik heb er geen woorden voor. Ik ben er niet goed van.
7: Ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
2: De organisatie zegt dat alle bezoekers een compensatie zullen krijgen. Maar wat dat dan concreet betekent, is nog niet bekend. De hittegolf treft 150 miljoen mensen over heel Europa. Met verschillende gevolgen en verschillende reacties. Katrien van der Schoot lijst er enkele op.
8: Bergbeklimmers komen aan op de top van de Mont Blanc. De sneeuw druppelt van de hut, op de flanken smelt alles weg. Heel gevaarlijk.
9: Temperature is going up and this crevice opens. That is very, very risky.
8: Iedereen zoekt verkoeling. In Le Mans staat 46 graden op de thermometer. Een man steekt zijn hond dan maar onder een fontein. Nee, dit is geen stomerij in Bangladesh, maar in Londen. We moeten blijven werken, zegt de uitbater.
10: We have to finish the job. It doesn't matter how hot, because the people waiting there, garments and other things.
8: In deze bakkerij in Duitsland vinden ze meer dan 35 graden binnen niet haalbaar. Om 12:30 sluiten ze. Medewerkster Lydia is blij dat ze onder de douche kan gaan afkoelen.
11: Oh, het voelt zich einfach goed aan. Einfach onder die douche en afkoelen.
2: Antwerpse drugscrimineel Otman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij wordt gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer €500.000 en hij verliest bijna €3 miljoen aan geld dat hij via zijn criminele activiteiten verdiend had. El Balouti werd al een keer veroordeeld toen hij nog in Dubai zat. Na zijn uitlevering tekende hij hier verzet aan en kreeg hij een nieuw proces. Maar nu is hij dus opnieuw veroordeeld tot dezelfde straffen. Mannen uit Oekraïne tussen de 23 en 60 jaar zullen niet meer om tijdelijke bescherming kunnen vragen in de Europese Unie. Andere Oekraïnse vluchtelingen krijgen dan weer een verlenging van hun tijdelijke bescherming tot maart 2028. Marian Temmerman, waarom de ene wel en de andere niet?
12: Dat is op vraag van Oekraïne zelf. Mannen tussen de 23 en 60 jaar mogen volgens de Oekraïnse wet het land niet verlaten, omdat ze vanaf 25 gemobiliseerd kunnen worden door het leger. Dat stelt de EU wel voor een probleem, want er mag volgens Europese wetgeving niet gediscrimineerd worden tussen mannen en vrouwen. Maar de Europese Commissie heeft dat nu handig omzeild. Het woord mannen komt niet voor in die nieuwe regel. Wel staat er dat wie volgens die Oekraïnse wetgeving dus militaire verplichtingen heeft, geen aanspraak meer maakt op het tijdelijk statuut.
2: Wat gaat er dan gebeuren met de mannen uit Oekraïne die nu al in de EU zijn?
12: Ja, die mogen wel blijven. En ook zij krijgen een verlenging van de tijdelijke bescherming tot maart 2028. Zoals de andere. Het gaat om meer dan 1 miljoen mannen. In totaal trouwens zijn er zo'n 4,4 miljoen Oekraïnse vluchtelingen in de EU.
2: Dankjewel voor de uitleg, Marian. Rusland zegt dat het afgelopen nacht 660 Oekraïnse drones heeft neergehaald. Daarmee zou het een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen ooit zijn op doelwitten in Rusland. Vooral de regio Tula ten zuiden van Moskou werd geviseerd. Daar werd een belangrijke chemische fabriek aangevallen. Net als de voorbije dagen werd ook de Krim aangevallen, het schiereiland dat door Rusland bezet wordt. Door de Oekraïnse aanvallen op onder andere olieraffinaderijen breidt het brandstof tekort in Rusland en de bezette gebieden ook uit. De Russen kunnen op veel plaatsen nog maar beperkt tanken. De man die in 2024 inreed op een kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg moet levenslang naar de cel. Bij de aanslag in december 2024 vielen 6 doden en meer dan 300 gewonden. De dader was een dokter van Saoedische afkomst. Hij had de aanslag gepland, zegt de rechter, maar zijn motief is nog altijd onduidelijk. Op sociale media steunde hij extreem rechts en noemde hij zich een ex-moslim die erg kritisch stond tegen de islam. Ik vat nog eens samen wat Weerman Bram al vertelde. Vanmiddag wordt het 35 tot 40 graden. Vanavond is er een kleine kans op intens onweer, vooral in het oosten. Zo pas is het dagrecord ook verbroken. We haalden in Ukkel 33,7 graden. Dat is iets meer dan het vorige record uit 1976. Morgenochtend kan het dan onweren in het westen. Temperaturen morgen tot 31 graden in het westen en 39 in het oosten. 'S Avonds is er overal fel onweer mogelijk met hagel en wind. Stoten. Zondag dan minder warm. En de extreme temperaturen zaten ook vooraan in het nieuws, want de hitte heeft gevolgen. Op de spoeddienst van het Universitair Ziekenhuis in Brussel komen meer patiënten binnen met hitteklachten. En op het Belgisch kampioenschap tijdrijden zijn maatregelen genomen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Yellow, yellow.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik dacht aan chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Dat wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Hey,
7: waar zit jij?
6: Ik zit bij O'Green, ben aan het shoppen voor mijn feestje.
7: Uiteraard.
6: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
7: Wow.
6: Alles voor dan aperitief. Alleen, wow. Ik krijg dat allemaal niet in één auto.
7: Ik kom af. Godsebie.
8: Bij Tuincentrum O'Green is de voorbereiding van je feest een feest op zich. Ontdek het zelf bij O'Green Ekeren, Zwijndrecht, Sint-Katelijne-Waver en Ole.
9: Radio 1.

0: boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Classics.
5: Radio 1.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
0: Classics.
3: Radio 1.
4: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De hittegolf bereikt vanmiddag zijn hoogtepunt. Ook onze buurlanden zetten zich schrap. En dienstplichtige mannen uit Oekraïne zullen geen tijdelijke bescherming meer krijgen in de EU-landen. Het wordt vandaag de warmste dag van deze hittegolf. In Ukkel is het dagrecord al verbroken. We haalden daar kort voor 12 uur 33,7 graden. Dat is iets meer dan het vorige dagrecord uit 1976. Toen werd het 33,5 graden. Maar de verwachting is dat het nog veel warmer wordt vandaag, zegt onze weerman Bram Verbrugge.
5: Vandaag beleven we de piek van de hittegolf met de hoogste temperaturen voor Limburg en Luik. Lokaal kunnen we daar tot 40 graden halen. De lucht die is zeer onstabiel, met vandaag een kleine kans op een geïsoleerd warmteonweer. Maar morgen neemt die kans op onweer toe. Morgenochtend wellicht een paar onweersbuien voor het westen. Daarna zonnig en drukkend warm. En dan morgenavond en nacht stevig onweer met hagel en forse windstoten.
4: Er zijn geen algemene hittemaatregelen afgekondigd. Hier en daar worden evenementen afgelast. Het huisvuil blijft soms noodgedwongen staan en iedereen wordt opgeroepen om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. Op de spoeddienst van het Universitair Ziekenhuis in Brussel komen duidelijk meer patiënten binnen met klachten door de extreme hitte. Dat zegt Yves Hubloux van het UZ Brussel.
6: Dat gaat van lichte uitdrogingsverschijnselen, vooral bij bejaarde patiënten zien we. Maar dan zijn er nu toch sinds 2 dagen, dat is nu toch wel duidelijk opvallend, echt de hitteslagpatiënten. Dus mensen die dus echt 41 graden koorts hebben, veranderd bewustzijn en ja, die toch wel ernstig verschijnsel hebben van oververhitting.
4: Door de hitte wordt het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Markedal in Oost-Vlaanderen ingekort. Van 2 rondjes van 20 kilometer naar 1 rondje. Op de parcours staat een bevoorradingszone waar de renners ijs, water of een spons kunnen aannemen. Al verwacht Massimo van Lanker van Belgian Cycling dat de impact van de hitte zal meevallen.
7: Een tijdrit is vanaf de start eigenlijk bijna tegen de limiet. Wat dan natuurlijk ook wel direct ervoor zorgt dat de warmte oploopt langs de andere kant. De renners zijn dat ook wel gewoon. Gaan ook wel hun voorzorgsmaatregelen op voorhand nemen met ijsvesten. Gaan redelijk gekoeld aan de start komen. En ja, doordat die tijdrit dan ook wel ingekort wordt bij de mannen en elite, zal dat ook wel meevallen.
4: Voor het publiek en de seingevers is ook water voorzien. De vrouwen beginnen om 3:30 met Lotto Kopecky als topfavoriet. De mannen rijden een uurtje later, maar daar zijn Wout van Aert en Remco Evenepoel niet aanwezig. En in Heverlee, in een deelgemeente van Leuven, is een Eurostar-trein stilgevallen. Er zaten zo'n 400 mensen op de trein, die zijn geëvacueerd en konden overstappen op een andere trein. De brandweer en medische hulpdiensten delen ook water uit. In Nederland is het dancefestival Defcon 1 afgelast. In Biddinghuizen, waar het festival tot eind dit weekend zou plaatsvinden, geldt code rood voor hitte. En daarom hebben de organisatoren afgelopen nacht beslist om het festival te annuleren. Er zouden elke dag 72.000 bezoekers van over heel de wereld komen. En vele waren gisteren al toegekomen voor de openingsshow. Zij moeten dus nu naar huis. Ook Casper van der Zijpen was op het terrein toen hij de boodschap kreeg.
8: Voor ons is het natuurlijk niet zo heel ver. Maar als je beseft dat Defcon wel een wereldfestival is, er komen mensen van Australië, van de VS, van Azië naar hier. Die zeggen dan van ja, we hebben dan een heel dure vlucht geboekt om hier te zijn. We hebben een hotel geboekt voor de transfers en zo. Dat komt natuurlijk wel binnen, want ja, je krijgt de toegangstickets van het festival terugbetaald. Maar dat soort dingen natuurlijk niet.
4: De hittegolf treft 150 miljoen mensen over heel Europa. Van het Verenigd Koninkrijk over Duitsland, Zwitserland, Italië en delen van Oost-Europa. Met verschillende gevolgen en verschillende reacties. Katrien van der Schoot lijst er enkele op.
9: Bergbeklimmers komen aan op de top van de Mont Blanc. De sneeuw druppelt van de hut, op de flanken smelt alles weg. Heel gevaarlijk.
10: The temperature is going up and this crevice opens. That is very, very risky.
9: Iedereen zoekt verkoeling. In Le Mans staat 46 graden op de thermometer. Een man steekt zijn hond dan maar onder een fontein. Nee, dit is geen stomerij in Bangladesh, maar in Londen. We moeten blijven werken, zegt de uitbater.
3: We have to finish the job. It doesn't matter how hot, because the people waiting their garments and other things.
9: In deze bakkerij in Duitsland vinden ze meer dan 35 graden binnen niet haalbaar. Om 12:30 sluiten ze. Medewerkster Lydia is blij dat ze onder de douche kan gaan afkoelen.
10: Oh, het voelt zich einfach goed aan. Einfach onder die douche en abkühlen.
4: Mannen uit Oekraïne tussen de 23 en 60 jaar zullen niet meer om tijdelijke bescherming kunnen vragen in de EU. Andere Oekraïnse vluchtelingen krijgen dan weer een verlenging van de tijdelijke bescherming tot maart 2028. Marian Temmerman, waarom de ene wel en de andere niet?
11: Dat is op vraag van Oekraïne zelf. Er is wel een probleem, want volgens de Europese wetgeving mag er niet gediscrimineerd worden tussen mannen en vrouwen. Maar dat is omzeild, want in de nieuwe regel staat het woord mannen niet. Wel staat er dat wie volgens Oekraïnse wetgeving militaire verplichtingen heeft, geen aanspraak meer maakt op dat tijdelijk beschermingsstatuut. En dat zijn dus die mannen tussen 23 en 60 jaar. Nu, de EU maakt wel een uitzondering voor de ruim 1 miljoen gevluchte Oekraïnse mannen die in de EU zijn, zij mogen wel blijven.
4: Ja, tot maart 2028 wordt dat tijdelijke statuut verlengd voor de Oekraïnse vluchtelingen. En daarna dan?
11: Ja, Oekraïne wil zoveel mogelijk onderdanen terug als werkkrachten. Mocht er vrede komen voor de heropbouw natuurlijk straks. Maar je moet weten, ja, die kinderen, die vluchtelingenkinderen gaan hier al lange tijd naar school intussen. De volwassen leren landstaal en integreren. Vraag is dus of die zullen willen terugkeren. En om daar weer opnieuw te beginnen. De EU gaat nu wel al hubs oprichten waar de vluchtelingen gerichte informatie kunnen vinden over hun situatie in dorp, stad of regio. Dat ze dan als ze terugkeren toch weten waar naartoe.
4: Dankjewel, Marianne, voor je uitleg. Op de Krim wordt de noodtoestand afgekondigd. Dat meldt de leider van het door Rusland geannexeerde gebied in het zuiden van Oekraïne. Volgens de lokale overheid is een noodtoestand nodig uit economische overwegingen en om de stabiliteit op het Schiereiland te garanderen. De Krim wordt al weken voortdurend aangevallen door Oekraïnse drones. Die proberen het eiland te isoleren van Rusland en de andere bezette gebieden. Inwoners kunnen nu al bijna een week niet meer tanken en alle zomerkampen, waar jaarlijks tienduizenden Russische kinderen naartoe gaan, zijn geannuleerd. En onze weerman vertelde het al. Vanmiddag wordt het 35 tot 40 graden. Vanavond is er kans op intens onweer, vooral in het oosten. Morgenochtend kan het dan onweer in het westen. Temperaturen morgen tot 31 graden in het westen en toch nog tot 39 in het oosten. 'S Avonds is er overal fel onweer mogelijk met hagel en windstoten. Vanaf zondag wordt het minder warm. En de extreme temperaturen zaten ook vooraan in dit nieuws, want de hitte heeft gevolgen. Op de spoeddienst van het Universitair Ziekenhuis in Brussel komen meer patiënten binnen met hitteklachten. En op het Belgisch kampioenschap tijdrijden zijn maatregelen genomen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Classics.
2: Radio 1.
1: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Het wordt de warmste dag van de hittegolf vandaag en in Ukkel is het dagrecord al verbroken. Daar werd het 33,7 graden vanmiddag en dat is warmer dan het record uit 1976. Toen werd het 33,5 graden. Vanmiddag kan de temperatuur nog stijgen. Op sommige plaatsen kan het 40 graden worden. Op de spoeddienst van het Universitair Ziekenhuis in Brussel komen door de hittegolf duidelijk meer patiënten binnen met klachten. Dat zegt Yves Hublou van het UZ Brussel.
3: Dat gaat van lichte uitdrogingsverschijnselen, vooral bij bejaarde patiënten zien we. Maar dan zijn er nu toch sinds 2 dagen, dat is nu toch wel duidelijk opvallend, echt de hitteslagpatiënten. Dus mensen die dus echt 41 graden koorts hebben, veranderd bewustzijn en ja, die toch wel ernstig verschijnsel hebben van oververhitting.
1: In Heverlee, een deelgemeente van Leuven, is rond 11 uur vanmorgen een Eurostar-trein stilgevallen door een technisch probleem. Er zaten zo'n 400 mensen op de trein, die zijn geëvacueerd en konden overstappen op een andere trein. De brandweer en medische hulpdiensten hebben water uitgedeeld. Wie plannen heeft om een oprit aan te leggen of een terras te maken, kan nu op een lijst controleren welke verharding waterdoorlatend is. Op die manier kan regen doorsijpelen in de bodem in plaats van weg te lopen in de riool. En dat biedt ook verkoeling. Maar nu is er vaak verwarring over welke materialen voldoende waterdoorlatend zijn, waardoor sommige gemeentes wel een vergunning geven en andere dan weer niet. Dat probleem wil Vlaams minister van Omgeving Joop Roens aanpakken met de lijst.
4: De ene gemeente laat bepaalde kiezels toe, de andere gemeente laat die niet toe. Er was veel onduidelijkheid. Nu hebben we ons samengezet met de lokale besturen, met de bouwsector, met architecten. Iedereen met kennis van zaken rond de tafel en heeft gezegd, dit is een lijst van materialen die voor elke soort zoveel procent garanderen dat daar een zekere hoeveelheid water kan doorgelaten worden naar de ondergrond. Dus als je daaruit kan kiezen als particulier, heb je duidelijkheid.
1: Blijft wel een advies, dus gemeentes beslissen nog steeds of ze een vergunning geven voor een bepaald materiaal. In het Afrikaanse land Mali zitten de inwoners van de stad Timbuktu al 4 dagen zonder water en elektriciteit. En dat bij temperaturen rond 40 graden. Dat komt omdat de brandstof op is. De jihadistische rebellen sloten in september de bevoorrading af. Tot nog toe was er nog wat te krijgen op de zwarte markt, maar ook dat lukt niet meer. In Mali en ook in de buurlanden Niger en Burkina Faso zijn militairen aan de macht. Ze strijden tegen de rebellen. Op de Krim wordt een noodtoestand afgekondigd. Dat meldt de leider van het door Rusland geannexeerde gebied in het zuiden van Oekraïne. Volgens de lokale overheid is de noodtoestand nodig uit economische overwegingen en om de stabiliteit op het Schiereiland te garanderen. De Krim wordt al weken voortdurend aangevallen door Oekraïnse drones. Die proberen het eiland te isoleren van Rusland en de andere bezette gebieden. Inwoners kunnen nu al bijna een week niet meer tanken en alle zomerkampen, waar jaarlijks 10.000 Russische kinderen naartoe gaan, zijn geannuleerd. Vanmiddag 35 tot 40 graden. Vanavond is er kans op een intens onweer, vooral dan in het oosten. Morgenochtend kan het onweer in het westen. Daarna opnieuw temperaturen morgen tot 31 graden in het westen en 39 in het oosten. En zo s'avonds is overal fel onweer mogelijk met hagel en windstoten. Vanaf zondag wordt het minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. Radio.

0: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zei jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een tom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
6: Classics. Radio 1.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Classics. Radio 1.

Get a drink, have a good time now. Welcome to Paradise.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. 3 passagiers van de Eurostar-trein die was stilgevallen in Heverlee, een deelgemeente van Leuven, zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Dat laat de politie van Leuven weten. Rond 11 uur vanochtend was de trein stilgevallen door een technisch probleem. Zo'n 400 reizigers werden geëvacueerd en met een andere trein naar het station van Leuven gebracht. Evert Wouters vertelt hoe dat verliep.
3: Het heeft dan nog wel een hele tijd geduurd vooraleer die trein kon vertrekken naar station Leuven. Hier was politie aanwezig, maar vooraan op het Martelarenplein stonden ook al een tiental ambulances. Er was een soort van geïmproviseerde EHBO-post. En dan heb ik wel een paar mensen gezien die even moesten gaan liggen, die in een rolstoel eventjes naar buiten zijn gedragen. Er zouden ook een 3-tal mensen moeten zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. En dan is die trein ongeveer zowat een kwartier geleden dan inderdaad vertrokken.
2: De brand bij afvalverwerker Renewi in de Gentse haven is onder controle. De brand ontstond vanochtend en veroorzaakte heel wat rook. Omwonenden moesten daarom hun ventilatie uitzetten en ramen en deuren sluiten, ondanks de hitte. De brandweer zal wel nog de hele namiddag nablussen. Voor de brandweerlui zijn wel ook maatregelen genomen om het koel te houden, zegt Bjorn Brion van de brandweer.
4: Het zijn zeer warme omstandigheden, deze brand. Binnenin de hallen was het ook heel warm. En de pakken van de brandweer zijn uiteraard ook zeer warm in deze temperaturen. Dus we hebben een rehab-voertuig waar gekoelde dranken en eten en ook cooling chairs worden geleverd. Dus de bedoeling is om onze mensen zo sterk mogelijk te beschermen tegen de zon. Maar dat is natuurlijk niet eenvoudig. Het blijft heel warm.
2: Wie plannen heeft om een oprit aan te leggen of een terras te maken, kan nu op een lijst controleren welke verharding waterdoorlatend is. Op die manier kan regen doorsijpelen in de bodem in plaats van weg te lopen in de riool. En dat biedt ook verkoeling. Maar nu is er vaak verwarring over welke materialen voldoende waterdoorlatend zijn, waardoor sommige gemeentes wel een vergunning geven en andere dan weer niet. De lijst kan daarbij helpen. En ook voor wie zich op regen, droogte en hitte, zoals nu, wil voorbereiden, kan die lijst zinvol zijn, zegt minister Broens.
5: Hoe minder verharding, hoe meer verkoeling. En als je vandaag in staat bent om voldoende water op je eigen perceel op te vangen, dan houdt dat ook het grondwaterpeil hoog. Wat goed is voor al de planten die daarboven staan, tot onze bodem, dat die voldoende water krijgen. De bomen die voor de nodige schaduw zorgen. Dus het is echt absoluut een win-win, zowel in droge periodes als in periodes dat het met bak uit de lucht valt, de regen. Ja.
2: In het Afrikaanse land Mali zitten de inwoners van de stad Timbuktu al 4 dagen zonder water en elektriciteit. En dat bij temperaturen rond 40 graden. Dat komt omdat de brandstof op is. De jihadistische rebellen sloten in september de bevoorrading af. Tot nog toe was er nog wat te krijgen op de zwarte markt, maar ook dat lukte niet meer. In Mali en ook in de buurlanden Niger en Burkina Faso zijn militairen aan de macht. Zij strijden tegen de rebellen. Vanmiddag temperaturen tot 40 graden. Vanavond is er kans op intens onweer, vooral in het oosten. Morgenochtend kan het onweren in het westen. Temperaturen morgen tot 31 graden in het westen en 39 in het oosten. 'S Avonds is er overal fel onweer mogelijk met hagel en windstoten. En zondag wordt het minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

love.

Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Classics. Radio 1.

0: boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
2: Classics. Radio 1.
3: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Op de spoeddiensten van heel wat ziekenhuizen in Vlaanderen komen deze dagen veel patiënten binnen met gezondheidsproblemen door de hitte. Maar in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zien ze tijdens de hitte ook altijd meer kinderen die uit een raam zijn gevallen. Ze hebben er sinds het begin van dit jaar al evenveel kinderen na zo'n val moeten verzorgen als normaal op een heel jaar. En dan moet de echte zomerpiek nog komen, zegt spoedarts Philippe Verdonk.
4: Over het hele jaar bekeken zien we dat de helft van de kinderen die uit een raam vallen en daar ernstige verwondingen aan overhouden, dat gebeurt tijdens juni, juli, augustus. En de omstandigheden waarin dat gebeurt zijn bijna altijd hetzelfde. Meestal wordt het raam opengezet met nog een vliegenraam daartussen. En kinderen zijn uiteraard nieuwsgierig, spelen. En dan hebben ze natuurlijk niet door dat dat vliegenraam onvoldoende steun geeft. En dan steunen ze erop en dan vallen ze daar door.
3: De festivals nemen extra maatregelen tegen de hitte dit weekend. In Brussel is de camping van het festival Couleur Café vanmorgen vroeger opengegaan. Zo konden de festivalgangers hun tent opzetten op een koeler moment. De camping bevindt zich rond het Koning Boudewijnstadion met maar weinig schaduw en veel beton. En deze jongeren vertellen wat ze doen om zich fris te houden.
5: We zitten eigenlijk op de beton. Maar doordat hier schaduw is, vonden we van dit is beter dan op het gras te zitten in de zon. Schaduw is belangrijker.
6: Het is eigenlijk gewoon om het half uur een douche nemen. Het droogt toch om de 5 minuten op. Ik denk dat iedereen wel echt gaat moeten opletten voor genoeg water te drinken, want we voelen het wel dat het echt extreem is.
7: Wij zijn daar straks ijsblokjes gaan halen in de winkel. En voor de rest veel zonnecrème smeren, veel water drinken en een gratis waaier.
3: 3 passagiers van de Eurostar-trein die was stilgevallen in Heverlee, een deelgemeente van Leuven, zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Rond 11 uur vanmorgen viel de trein in pannen door een technisch probleem. Zo'n 400 reizigers werden geëvacueerd en met een andere trein naar het station van Leuven gebracht. Daar stonden de hulpdiensten klaar, zegt Evert Wouters.
8: Vooraan op het Martelarenplein stonden ook al een tiental ambulances. Er was een soort van geïmproviseerde EHBO-post. En dan heb ik wel een paar mensen gezien die even moesten gaan liggen, die in een rolstoel eventjes naar buiten zijn gedragen. Er zouden ook een 3-tal mensen moeten zijn afgevoerd naar het ziekenhuis.
3: In Venezuela is de dodentol na de dubbele aardbeving van eergisteren opgelopen tot 589. Dat heeft de interim-president gezegd. Het is meteen een verdubbeling tegenover het vorige officiële cijfer. Intussen komen er meer en meer buitenlandse reddingsteams toe in Venezuela om te helpen bij de zoektocht tussen het puin. Er zijn nog vele duizenden vermisten en er wordt gevreesd dat de dodentol nog fors zal oplopen. Vanmiddag 35 tot 40 graden. Vanavond is er kans op intens onweer, vooral dan in het oosten. Morgenochtend nog kans op onweer in het westen. En daar kan het dan tot 31 graden worden, in het oosten tot 39 graden. 'S Avonds kan het overal fel onweren. Vanaf zondag wordt het dan minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

0: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. De temperaturen stijgen nog, maar de verwachte 40 graden is voorlopig niet gehaald. Op de Krim geldt de noodtoestand na massale Oekraïnse droneaanvallen. En Lotte Klaas wordt verrassend Belgisch kampioen tijdrijden. De warmste plaats in Vlaanderen is Kleine Brochel in Limburg. En daar is voorlopig 38,2 graden gemeten. De festivals nemen extra maatregelen tegen de hitte dit weekend. In Brussel is Festival Couleur Café vanmiddag begonnen. De camping bevindt zich rond het Koning Boudewijnstadion, maar met maar weinig schaduw en veel beton. Amorie de Mulder ging kijken welke impact de hitte er heeft op de sfeer.
2: Onder de volle zon en bovenop het hete beton ligt de camping van Couleur Café. Het is er puffen en zweten.
3: We zitten eigenlijk op de beton, maar doordat hier schaduw is, vonden we van dit is beter dan op het gras te zitten in de zon. Schaduw is belangrijker.
4: Het is eigenlijk gewoon om het half uur een douche nemen. Het droogt om de 5 minuten op. Ik denk dat iedereen wel echt gaat moeten opletten voor genoeg water te drinken, want we voelen het wel dat het echt extreem is.
2: Maar dan van de hete hel van de camping naar de koele hemel van het festivalterrein. 3/4 is hier schaduw. Het is bijna overal merkbaar frisser. Mede-organisator Dennis Corbusier.
5: Op het terrein zelf zitten we in een park waar het best meevalt. We zitten gelukkig niet op een festivalweide. We hebben denk ik in totaal 10 verschillende extra waterpunten naast alle bestaande waterpunten al toegevoegd. Er zijn mobiele teams die rondgaan met verstuivers.
2: En voor wie toch oververhit zou raken, heeft het Rode Kruis hier een heel medisch dorp opgebouwd. 10 teams van in totaal zo'n 100 mensen. Extra airco's en ventilatoren en zelfs een ijsbad om gecontroleerd af te koelen.
1: En ook op het Sunrise Festival in Lille in de provincie Antwerpen is het door het warme weer erg druk aan de EHBO-stand op de camping. De organisatie neemt nu maatregelen om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen, zegt Marijn Venmans.
6: We hebben een pre-triage gecreëerd bij de hulppost. Dat wil zeggen een zone voor je effectief de hulppost ingaat. Een grote schaduwzone, zitgelegenheid, ventilatie. Op die manier vangen we eigenlijk de mensen die zich daar aanmelden eerst op en beoordelen de mensen van de hulppost de ernst van hun klachten, want het gaat soms ook om blijnen en futiliteiten. Zodat de mensen die echt verzorging nodig hebben omwille van uitdroging of dergelijke de voorrang krijgen.
1: Sunrise Festival verwachtte dit weekend in totaal 75.000 bezoekers. Op de spoeddiensten van heel wat ziekenhuizen zien ze ook veel patiënten met gezondheidsproblemen door de hitte. Maar in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zien ze tijdens de hitte ook altijd meer kinderen die uit een raam zijn gevallen. Ze hebben er sinds het begin van dit jaar al evenveel kinderen na zo'n val moeten verzorgen als normaal op een heel jaar. En dan moet de echte zomerpiek nog komen, zegt spoedarts Filip Verdonk.
7: Over het hele jaar bekeken zien we dat de helft van de kinderen die uit een raam vallen en daar ernstige verwondingen aan overhouden, dat gebeurt tijdens juni, juli, augustus. En de omstandigheden waarin dat gebeurt zijn bijna altijd hetzelfde. Meestal wordt het raam opengezet met nog een vliegenraam daartussen. En kinderen zijn uiteraard nieuwsgierig, spelen. En dan hebben ze natuurlijk niet door dat vliegenraam onvoldoende steun geeft. En dan steunen ze erop en dan vallen ze daar door.
1: Bij de jaarlijkse zomercontroles op het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer zijn afgelopen weekend minder bestuurders betrapt dan vorig jaar. Van de iets meer dan 60.000 alcoholtests die werden afgenomen, waren er 840 positief. Op drugs testen 75 bestuurders positief. Er zijn dit jaar wel meer rijbewijzen ingetrokken. De Vlaamse Vereniging van Studenten, VVS, stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen de hervorming van de studiebeurzen. De Vlaamse regering besliste eerder dat beursstudenten vanaf volgend academiejaar vakken voor tenminste 54 studiepunten moeten opnemen, terwijl dat er bij niet-beursstudenten maar 27 zijn. De VVS denkt dat de hervorming niet grondwettelijk is en hoopt op een nietig verklaring, zegt voorzitter Nele van Hooijwegen.
8: We trekken naar het Grondwettelijk Hof en we hebben daar voorlopig geen geld voor, omdat je geen subsidies meer mag gebruiken om een procedure op te starten tegen de Vlaamse regering. En dat is waarom dat wij nu starten met een crowdfunding, omdat wij hopen om op die manier effectief die 16.000 studenten die een studietoelage kunnen verliezen door dit decreet, dat zij toch nog verder kunnen studeren.
1: De VRT heeft vorig jaar een verlies van 4,7 miljoen euro geleden. Dat blijkt uit het jaarverslag. De publieke omroep spreekt zelf van een aanzienlijk verlies dat grotendeels verklaard kan worden door het nieuwe VRT-gebouw. Om die zware kosten van die nieuwbouw te dekken heeft de VRT de voorbije jaren de nodige reserves aangelegd. En die reserves worden nu ingezet. Het jaarverslag wordt volgende week toegelicht in het Vlaams parlement. Op de Krim is de noodtoestand afgekondigd. Dat meldt de leider van het door Rusland geannexeerde Schiereiland in het zuiden van Oekraïne. De maatregel komt erna aanhoudende Oekraïnse drone-aanvallen. Marijn Trio, wat is de bedoeling daarvan?
0: Wel, die noodtoestand is vooral een economische maatregel, zegt de lokale overheid, om administratieve hindernissen weg te nemen voor mensen die schade ondervinden door Oekraïnse aanvallen of door de aanhoudende stroomonderbrekingen. De toestand op de Krim wordt met de dag problematischer door Oekraïnse drone-aanvallen op de bruggen en wegen naar het eiland, is er amper benzine en diesel en kunnen mensen al bijna een week niet meer tanken. En alle zomerkampen waar normaal gezien tienduizenden kinderen uit heel Rusland naartoe gaan, zijn afgelast en in de stad Sevastopol valt al dagen de stroom geregeld uit.
1: Ja, wat wil Oekraïne met die aanvallen bereiken?
0: De druk opvoeren op Poetin om te gaan onderhandelen. De aanvallen zijn pijnlijk voor de Russische president, net als die aanvallen op de grote olieraffinaderij in Moskou bijvoorbeeld vorige week. En Zelensky kondigde gisteren ook een 40 dagen durende operatie van de Oekraïnse veiligheidsdiensten aan om Rusland te dwingen de oorlog te stoppen. Wat dat juist betekent is niet duidelijk, maar Zelensky wil er duidelijk wel alles aan doen om de oorlog te beëindigen voor er weer een mogelijk harde winter aankomt.
1: Dank je, Marijn. In Venezuela is de dodentol na de dubbele aardbeving van eergisteren opgelopen tot 589. Dat heeft de interim-president gezegd. Het is meteen een verdubbeling tegenover het vorige officiële cijfer. Intussen komen er meer en meer buitenlandse reddingsteams toe in Venezuela om te helpen bij de zoektocht tussen het puin. Er zijn nog vele duizenden vermisten en er wordt gevreesd dat de dodentol nog fors zal oplopen. In Markedal in Oost-Vlaanderen vindt vandaag het BK tijdrijden plaats. Bij de vrouwen heeft Lotte Klaas de zegen gepakt en niet Lotte Kopecky. En dat is, Herbien van Beveren, toch wel verrassend.
9: Zeker, want er was maar één topfavoriet, hè, Lotte Kopecky. Sinds 2019 werd zij 7 keer op rij Belgisch kampioene tijdrijden. Maar geen 8e titel dus, zelfs geen podium in het bloedhete Markedal. Kopecky werd 4e op een halve minuut van Lotte Klaas. Zij won vorig jaar de omloop, pakte toen ook brons op dat BK-tijdrijden, maar verrast nu inderdaad met winst. Voormalig schaatster Sandrine Tas werd 2e en Margot van Pachtenbeke 3e. Op dit moment rijden de mannen daar geen Remco Evenepoel, de titelverdediger, ook geen Wout van Aert. En zo lijken Alex Zegaert, Ilan van Wilder en Tim Wellens de belangrijkste namen. De toptijd op dit moment aan de finish is wel voor de jonge Vlad van Mechelen.
1: Dankjewel, Hermien. In het oosten kan het vanavond onweren. De minima blijven ook vannacht hoog tot 23 graden. Morgenochtend kans op onweer in het westen. Daarna opnieuw heet tot 39 graden. In het westen en vooral aan zee is het koeler. Vanaf de late namiddag vergroot de kans op onweer met veel neerslag, hagel en wind. En zondag wordt het na de onweersbuien minder warm. En ook in dit nieuws stond de hitte centraal. Voorlopig is nergens de verwachte 40 graden gemeten. Al stijgt de temperatuur nu nog. Festivals zoeken naar oplossingen en nemen voorzorgsmaatregelen om samen met de festivalgangers de hitte onder controle te houden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. De temperaturen stijgen nog. Officieel is er nog nergens 40 graden gemeten. Op de Krim geldt de noodtoestand na massale Oekraïense drone-aanvallen. En Alex Segaert en Lotte Klaas zijn de Belgisch kampioen tijdrijden. De warmste plaats in Vlaanderen is Kleine Brogel in Limburg. En daar is voorlopig 38,5 graden gemeten. De festivals nemen intussen extra maatregelen tegen de hitte dit weekend. In Brussel is Festival Couleur Café vanmiddag begonnen. De camping bevindt zich rond het Koning Boudewijnstadion met maar weinig schaduw en veel beton. Amory de Mulder ging kijken welke impact de hitte er heeft op de sfeer.
3: Onder de volle zon en bovenop het hete beton ligt de camping van Couleur Café. Het is er puffen en zweten.
4: We zitten eigenlijk op de beton, maar doordat hier schaduw is, vonden we van dit is beter dan op het gras te zitten in de zon. Schaduw is belangrijker.
5: Het is eigenlijk gewoon om het half uur een douche nemen. Het droogt ook om de 5 minuten. Ik denk dat iedereen wel echt gaat moeten opletten voor genoeg water te drinken, want we voelen het wel dat het echt extreem is.
3: Maar dan van de hete hel van de camping naar de koele hemel van het festivalterrein. 3/4 is hier schaduw. Het is bijna overal merkbaar frisser. Mede-organisator Dennis Corbusier.
6: Op het terrein zelf zitten we in een park waar het best meevalt. We zitten gelukkig niet op een festivalweide. We hebben denk ik in totaal 10 verschillende extra waterpunten naast alle bestaande waterpunten al toegevoegd. Er zijn mobiele teams die rondgaan met verstuivers.
3: En voor wie toch oververhit zou raken, heeft het Rode Kruis hier een heel medisch dorp opgebouwd. 10 teams van in totaal zo'n 100 mensen. Extra airco's en ventilatoren en zelfs een ijsbad om gecontroleerd af te koelen.
2: En ook op het Sunrise Festival in Lille in de provincie Antwerpen is het door het warme weer erg druk aan de EHBO-stand op de camping. De organisatie neemt nu maatregelen om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen, zegt Marijn Venmans.
7: We hebben een pre-triage gecreëerd bij de hulppost. Dat wil zeggen een zone voor je effectief de hulppost ingaat. Een grote schaduwzone, zitgelegenheid, ventilatie. Op die manier vangen we eigenlijk de mensen die zich daar aanmelden eerst op en beoordelen de mensen van de hulppost de ernst van hun klachten. Want het gaat soms ook om blijnen en futiliteiten. Zodat de mensen die echt verzorging nodig hebben om middel van uitdroging of dergelijke de voorrang krijgen.
2: Sunrise Festival verwacht dit weekend in totaal 75.000 bezoekers. En de Poolse seizoenarbeider is overleden terwijl hij aan het werk was op een courgetteveld in Zonnebeke in West-Vlaanderen. Mogelijk is de man van 50 onwel geworden als gevolg van de hitte. De hulpdiensten probeerden hem nog tevergeefs te reanimeren. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de omstandigheden. De dienst toezicht op het welzijn op het werk heeft beslist dat het in deze hitte verboden is om nog verder te werken op de akker. Bij de jaarlijkse zomercontroles op het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer zijn afgelopen weekend minder bestuurders betrapt dan vorig jaar. Van de iets meer dan 60.000 alcoholtests die werden afgenomen, waren er 840 positief. Op drugs testen 75 bestuurders positief. Er zijn dit jaar wel meer rijbewijzen ingetrokken. Melissa de Pratere neemt vanaf maandag haar rol als minister van onder meer wonen en energie opnieuw op. De Pratere beviel 9 weken te vroeg. De baby verbleef op de afdeling neonatale intensieve zorg. En dat vond ze pittig. Het zou in meer afdelingen mogelijk moeten zijn voor ouders om er ook 's nachts te kunnen verblijven, vindt ze.
8: Op dat moment ben je alleen maar daarmee bezig. Is er absoluut geen ruimte voor iets anders. Maar vooral die nachten blijven wel het meest mee bij. Omdat ja, je wordt 's nachts wakker, maar je baby is niet bij u. En ja, je maakt je ook wel natuurlijk meteen zorgen, want die ligt wel op intensieve zorg. Dus ik denk, mochten ouders daar ook effectief kunnen blijven slapen, dat dat misschien wel al heel wat zorgen wegneemt.
2: Hans Bonte, die de minister verving tijdens haar afwezigheid, keert terug naar het parlement. De Vlaamse Vereniging van Studenten, VVS, stapt naar het grondwettelijk hof tegen de hervorming van de studiebeurzen. De Vlaamse regering besliste eerder dat beursstudenten vanaf volgend academiejaar vakken voor tenminste 54 studiepunten moeten opnemen, terwijl dat erbij niet beursstudenten maar 27 zijn. De VVS denkt dat de hervorming niet grondwettelijk is en hoopt op een nietig verklaring, zegt voorzitter Nele van Hooijwegen.
9: We trekken naar het grondwettelijk hof en we hebben daar voorlopig geen geld voor, omdat je geen subsidies meer mag gebruiken om een procedure op te starten tegen de Vlaamse regering. En dat is waarom dat wij nu starten met een crowdfunding, omdat wij hopen om op die manier effectief die 16.000 studenten die een studietoelage kunnen verliezen door dit decreet, dat zij toch nog verder kunnen studeren.
2: De VRT heeft vorig jaar een verlies van 4,7 miljoen euro geleden. Dat leert het jaarverslag. De publiek publieke omroep spreekt zelf van een aanzienlijk verlies dat grotendeels verklaard kan worden door het nieuwe VRT-gebouw. Om die zware kosten van die nieuwbouw te dekken heeft de VRT de voorbije jaren de nodige reserves aangelegd. En die reserves worden nu ingezet. Het jaarverslag wordt volgende week toegelicht in het Vlaams parlement. Op de Krim is de noodtoestand afgekondigd. Dat meldt de leider van het door Rusland geannexeerde Schiereiland in het zuiden van Oekraïne. De maatregel komt er na aanhoudende Oekraïnse drone-aanvallen. Marijn Trio, wat is de bedoeling daarvan?
0: Wel, die noodtoestand is vooral een economische maatregel, zegt de lokale overheid, om administratieve hindernissen weg te nemen voor mensen die bijvoorbeeld schade ondervinden door Oekraïnse aanvallen of door de aanhoudende stroomonderbrekingen. De toestand op de Krim wordt dan ook met de dag problematischer. Door Oekraïnse drone-aanvallen op de bruggen en de wegen naar het Schiereiland is er amper benzine en diesel en kunnen mensen al bijna een week niet meer tanken. Alle zomerkampen waar normaal gezien tienduizenden kinderen uit heel Rusland naartoe gaan, zijn ook afgelast. En in de stad Sevastopol valt al dagen de stroom geregeld uit.
2: Ja, wat wil Oekraïne dan met die aanvallen bereiken?
0: De druk opvoeren op Poetin om te gaan onderhandelen. De aanvallen zijn best pijnlijk voor de Russische president, net als die op de grote olieraffinaderij in Moskou bijvoorbeeld vorige week. En Zelensky kondigde gisteren een 40 dagen durende operatie van de Oekraïnse veiligheidsdiensten aan om Rusland te dwingen de oorlog te stoppen. Wat dat precies betekent is niet duidelijk, maar Zelensky wil er wel duidelijk alles aan doen om de oorlog te beëindigen voor er weer een mogelijk harde winter begint.
2: Dankjewel Marijn voor je uitleg. Wielrenner Alex Segaert is de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden geworden op het BK in Markendal in Oost-Vlaanderen. En bij de vrouwen ging de titel verrassend naar Lotte Klaas. Hermien van Beveren.
10: Na 3 podiumplaatsen heeft Alex Segaert zijn eerste Belgische titel in het tijdrijden beet. De 23-jarige West-Vlaming gaf vorige week nog op in de ronde van Zwitserland, maar was helemaal klaar voor dit bloedhete kampioenschap. Segaert bleef na 20,5 kilometer als enige onder de 25 minuten en deed 6 seconden beter dan Tim Wellens. Brons was voor de jonge Vlad van Mechelen, ploegmaat van Segaert bij Bahrein Victorious. Bij de vrouwen dan verraste Lotte Klaas. Zij won voor Sandrine Tas en Margot van Pachtebeke. En topfavoriete Lotto Kopecky moest na 7 titels op rij nu vrede nemen met de 4e plek.
2: Het weer in het oosten kan het vanavond onweren. De minima blijven ook vannacht hoog tot 23 graden. Morgenochtend kans op onweer in het westen. Daarna opnieuw heet tot 39 graden. In het westen en vooral aan zee is het koeler. Vanaf de late namiddag vergroot de kans op onweer met veel neerslag, hagel en wind. Zondag wordt het dan na de onweersbuien minder warm. En ook in dit nieuws stond de hitte centraal. Voorlopig is officieel nog nergens 40 graden gemeten. Al stijgt de temperatuur nu nog. En festivals die zoeken naar oplossingen om de hitte onder controle te houden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Waar zit jij?
1: Ik zit bij O'Green. Ben aan het shoppen voor mijn feestje.
0: Uiteraard.
1: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
0: Wow.
1: Alles voor een aperitief. Alleen, ik krijg dat allemaal niet in één auto.
0: Ik kom af. Tot ziens.
2: Bij Tuincentrum O'Green is de voorbereiding van je feest een feest op zich. Ontdek het zelf bij O'Green Ekeren, Zwijndrecht, Sint-Katelijnen-Waver en Olen.

0: boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: Classics. Radio 1.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Classics. Radio 1.

0: You may be parked in lover's lane with your arms around another man. But I know deep in my heart that when you hear this song that I sing, you will understand. You will understand that I'm the only man that loves you, and that I've got to have you. You will understand that I'm the only man that will climb the highest mountain for your love. And I'm the only man that would truly swim the deepest ocean just to be by your side tonight. I want you to please, please, wherever you are, wherever you're hearing this broadcast tonight, I want you to stop and think twice.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Dat wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Classics. Radio 1.
5: 8 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Buggehout in Oost-Vlaanderen wordt vanavond het dodelijke busongeval herdacht. Exact een maand geleden werd een bus die leerlingen uit het buitengewoon onderwijs vervoerde op een overweg aangereden door een trein. Twee leerlingen, de begeleidster en de chauffeur, kwamen om het leven. Er was vanavond een plechtigheid in de Sint-Niklaaskerk die ook heel wat mensen hebben gevolgd op grote schermen buiten. En ook koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig vanavond. Dat vertelt collega Helen Goedgebuur.
6: Ongetwijfeld een ander belangrijk en waardevol moment is wanneer het koningspaar privé, daar zijn we uiteraard niet bij uitgenodigd, de tijd zal nemen om met nabestaanden, familieleden, hulpverleners in gesprek te gaan. En vooral ook het moment waarop die nabestaanden met die hulpverleners kunnen spreken, die als laatst hun kind, hun geliefde hebben kunnen zien, misschien nog hun hand hebben kunnen vasthouden.
5: Het onderzoek naar het ongeval van het parket van Oost-Vlaanderen loopt nog. In Boom in de provincie Antwerpen zijn een aantal bewoners van een woonzorgcentrum onwel geworden door de hitte. Dat meldt het gemeentebestuur. Alle hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Het werd te warm in het gebouw en de brandweer moest daarom extra koelingsinstallaties brengen, zegt Tine van de Sompel, directeur van het woonzorgcentrum.
7: Onze leefzalen die worden gekoeld door mobiele airco's. Vandaag, ja, door de extreme hitte, was dat niet meer voldoende. Hè. Dus hebben wij daarvoor wat extra hulp ingeroepen. Nu, het gaat over een beperkt aantal bewoners, hè, waar dat nu eens extra medisch naar gekeken wordt. Maar uiteraard, daar zijn ook mensen bij die daar sowieso al een heel kwetsbare gezondheid hebben. Hè, en die dat op dit moment, dat die hitte daar natuurlijk bij komt, is dat nog iets extra. Hè.
5: En Alex Zegaert is de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden. In Markedal in Oost-Vlaanderen versloeg hij na een spannende wedstrijd Tim Welles en Vlad van Mechelen. Zegaert was achteraf erg blij dat hij eindelijk het goede gevoel te pakken had.
8: Het gevoel op de tijdritfiets was toch vrij lang zoek. En ook vorige week haalde gewoon mijn powers niet. Dus was het een beetje afwachten hoe dat ging lopen. Maar eigenlijk van aan de start had ik echt een topgevoel en wist ik van het kan echt vandaag. En ja... Het is fantastisch gewoon om met zo'n gevoel een tijdrit af te sluiten.
5: Eerder op de middag ging de titel bij de vrouwen verrassend naar Lotte Klaas. Zevenvoudig winnares Lotte Kopecky eindigde pas vierde. In het oosten kan het vanavond onweren. De minima blijven ook vannacht weer heel hoog. Pas tegen de ochtend zijn de minimatemperaturen tot 23 graden mogelijk. Morgenochtend kans op onweer in het westen. En daarna opnieuw heet tot 39 graden. In het westen en vooral aan zee is het wat koeler. Vanaf de late namiddag vergroot de kans op onweer. Vanaf zondag wordt het minder heet en wordt de hitte wat draaglijker. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Radio.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie. Radio 1 Classics, live.

Lieve Jacoba, het regent en de mensen slapen zo diep en zijn de legende vergeten van God die de wereld schiep.

0: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Classics. Radio 1.
2: 9 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Antwerpen-Berchem en Kontich-Lint in de provincie Antwerpen. Het treinverkeer is onderbroken omdat er brand is uitgebroken op een goederentrein. Dat zegt Frederik Petit van Infrabel.
3: Rond 7:45 is dat vastgesteld in de locomotief van een goederentrein. Die staat stil ter hoogte van het perron in Hoven. En voorzichtigheidshalve is het treinverkeer momenteel onderbroken op de 4 sporen tussen Antwerpen, Berchem en Kontich-Lint in beide richtingen. Belangrijk nog om mee te geven is dat er geen gevaarlijke goederen aan boord van de trein zijn. Brandweer is ter plaatse en er staan ook geen andere reizigerstreinen geblokkeerd in volle baan. Dus dat is dan positief nieuws voor de reizigers.
2: Hoe lang de hinder nog zal duren is nog niet duidelijk. In Buggehout in Oost-Vlaanderen wordt vanavond het dodelijke busongeval herdacht van exact een maand geleden. Toen werd een bus die leerlingen uit het buitengewoon onderwijs vervoerde op een overweg aangereden door een trein. Twee leerlingen, de begeleidster en de chauffeur, kwamen om het leven. Er was een plechtigheid in de Sint-Niklaaskerk in Buggehout. Koning Filip en koningin Mathilde woonden die bij en ze nemen vanavond ook de tijd om te praten met slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners. Ondertussen is het parket van Oost-Vlaanderen nog bezig met het onderzoek naar het ongeluk. Dat zegt collega Helen Goedgebuur.
4: Men is natuurlijk nog volop bezig met die exacte omstandigheden na te gaan. Was de chauffeur afgeleid? Heeft hij effectief roekeloos gereden? Want we weten intussen dat er meldingen waren over zijn roekeloos rijgedrag. Dat moet worden nagegaan, dat vergt tijd. Maar intussen weten we ook dat enkele nabestaanden mogelijk denken dat er toch wel fouten zijn gemaakt. Want deze week nog maar hebben enkele onder hen klacht ingediend met burgerlijke partijstelling.
2: Het Israëlische leger zal zich terugtrekken uit twee kleine gebieden in het zuiden van Libanon. Israël en de Libanese regering hebben daarover een eerste akkoord bereikt tijdens onderhandelingen in Washington. Volgens Israël heeft het leger die gebieden al uitgekampt en alle infrastructuur van de radicale groepering Hezbollah vernietigd, zodat van daaruit geen nieuwe aanvallen op Israël kunnen plaatsvinden. Een volledige terugtrekking en een einde aan de gevechten zijn nog niet in zicht, ook al is dat een basiseis van Iran om het staakt het vuren met de Verenigde Staten in stand te houden. En op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep I zo net op gang getrapt. Frankrijk en Noorwegen zijn beide al geplaatst voor de volgende ronde en maken in een rechtstreeks duel uit wie de groepswinst pakt. Irak en Senegal spelen om de derde plaats. Bij het begin van de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. In beide wedstrijden is er nog niet gescoord. Het was vandaag de warmste dag van de hittegolf. Meer dan 40 graden is in ons land op een haar na niet gehaald. In Kleine Brogel noteerde het KMI 39,97 graden, net geen 40 graden dus. De volgende uur is er kans op onweer, vooral in de provincies Limburg, Luik en Luxemburg. Warm vannacht, pas tegen de ochtend rond 24 graden. En morgen een laatste hete dag met temperaturen, voorlopig dan, met temperaturen in het oosten tot 39 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. 10 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Van de 7 verdachten die gisteren zijn opgepakt in het onderzoek naar de aanslag op een synagoge in Luik, blijft 1 persoon aangehouden. Hij wordt in verdenking gesteld van brandstichting binnen het kader van een zogenoemde activiteit van een terroristische groep. 4 van de 7 zijn weer vrijgelaten, de 2 anderen werden opgepakt in het kader van een onderzoek dat in Frankrijk loopt. Maar of dat met de aanslag in Luik te maken heeft, is voorlopig niet duidelijk. Begin maart werd een springtuig gegooid naar de synagoge. In Luik, er was schade, niemand raakte gewond. In Turkije was eerder al een man opgepakt die de opdracht zou hebben gegeven voor de aanslag in Luik en ook voor aanslagen op Joodse instellingen in Nederland in diezelfde periode. Er rijden opnieuw treinen tussen Antwerpen en Contig-Lint. Het treinverkeer was een tijd lang onderbroken, omdat er brand was uitgebroken op een goederentrein. In Hoven was dat. Maar die is ondertussen onder controle, zegt Frederik Petit van Infrabel.
2: Sinds iets voor 9:30 kan het treinverkeer in Hoven opnieuw hernemen op 3 van de 4 sporen. Het 4e spoor, wel, dat blijft nog even buiten dienst. De goederentrein moet eerst geëvacueerd worden. En dan gaan we kijken of er schade is aan de sporen en de bovenleiding. Maar met 3 van de 4 sporen hebben we terug voldoende capaciteit om het treinverkeer tussen Antwerpen en Mechelen beide richtingen te verzekeren. Er gaan wel nog gevolgsvertragingen zijn op de spoorlijn tot het einde van de treindienst.
1: In Venezuela in Zuid-Amerika blijft de dodental verder oplopen na de dubbele aardbeving woensdagnacht. Er zijn nu al zeker 920 lichamen geborgen. Bijna 3400 mensen raakten gewond. Maar vermoedelijk zijn er nog meer dan 50.000 mensen vermist. De dodental zal dus nog oplopen. En dat zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de Verenigde Naties.
3: The dog teams that go in that help to pull people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
1: Fletcher zegt dat er al honderden hulpverleners op zoek zijn naar slachtoffers, vaak met honden die ze om hulp horen roepen van onder de brokstukken. De komende uren zijn cruciaal, want de klok tikt voor de mogelijk duizenden mensen die nog klem zitten en dus nog mogelijk leven. Op het wereldkampioenschap voetbal is bij aanvang overigens van de laatste groepswedstrijden in groep I een uur geleden een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers in Venezuela. En in die wedstrijden is ondertussen al 1 helft gespeeld. Topfavoriet Frankrijk leidt met 3-1 tegen Noorwegen. Beide landen zijn al geplaatst voor de volgende ronde. In het duel om de 3e plaats heeft Senegal een 1-0 voorsprong te pakken tegen Irak. Dat kwam al wel vroeg in de wedstrijd, met een man minder na een rood. De kaart. En vannacht spelen de Rode Duivels hun allesbeslissende 3e groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 gelijke spelen is het van moeten voor de Belgen. Tom Boudeweel blikt vooruit.
4: Hoogspanning in Vancouver. Wie had dat gedacht voor het WK? Een gelijkspel tegen Egypte en Iran. En vooral de manier waarop, een wake-up call noemde Brandon Mechelen het gisteren. Nee, de Rode Duivels moeten beter kunnen. Sneller, met meer energie en daadkracht. Efficiënter ook. En dat zal nodig zijn straks tegen de laagste ploeg van de FIFA-ranking op dit WK. Maar wel met specifieke kwaliteiten. Alleen een logische overwinning volstaat. Een nederlaag betekent een schandelijke uitschakeling. Bij een 3e gelijkspel is het bibberen tot het einde van de groepsfase om eventueel bij de beste 3e's te geraken. Hoe en met wie de bondscoach zal starten, dat is voorlopig nog een groot vraagteken.
1: En die match is straks om 5:00. Eerst vannacht nog kans op een onweer, nadien droog, tegen de ochtendtemperaturen rond 21 graden. Morgen een voorlopig laatste hete dag met 31 graden aan zee en tot 39 graden in het oosten van het land. 'S Avonds opnieuw kans op onweersbuien die plaatselijk hevig kunnen zijn. En vanaf zondag evolueren we dan opnieuw richting normale zomertemperaturen rond 25 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Classics. Radio 1.

Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Classics. Radio 1.
2: 11 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Buggehout in Oost-Vlaanderen is vanavond een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het busongeval precies een maand geleden. Een busje met leerlingen uit het bijzonder onderwijs werd op een overweg gegrepen door een trein. Twee leerlingen, de begeleidster en de buschauffeur overleefden het ongeval niet. Ook koning Filip en koningin Mathilde woonden de plechtigheid, net als honderden anderen, vanavond bij. Tijdens de viering namen leerkrachten van de school het woord.
3: Ze zitten voor altijd in ons hart. Voor altijd zijn ze een deel van onze schoolgemeenschap. En niemand wordt vergeten.
2: De burgemeester van Buggehout, Geert Hermans, zei dat de gemeente een blijvende herinnering zal oprichten.
4: Om de slachtoffers blijvend te gedenken, zal het gemeentebestuur een herdenkingsmonument oprichten dat een plaats zal zijn van bezinning, van verbondenheid en van erkenning.
2: Na de viering werden honderden witte ballonnen losgelaten. En nadien namen koning Filip en koningin Mathilde uitgebreid de tijd om te praten met de gewonde slachtoffers, de nabestaanden en de hulpverleners. Het Israëlische leger zal zich terugtrekken uit twee kleine gebieden in het zuiden van Libanon. Israël en de Libanese regering hebben daarover een eerste akkoord bereikt tijdens onderhandelingen in Washington. Volgens Israël heeft het leger die gebieden al uitgekampt en alle infrastructuur van de radicale groepering Hezbollah vernietigd, zodat van daaruit geen nieuwe aanvallen op Israël kunnen plaatsvinden. Een volledige terugtrekking en een einde aan de gevechten zijn nog niet in zicht, ook al is dat een basiseis van Iran om het staakt het vuren met de Verenigde Staten in stand te houden. En op het WK voetbal heeft topfavoriet Frankrijk zijn laatste groepswedstrijd gewonnen met 4-1 van Noorwegen. Geert Hermans, een duidelijke zege voor de Fransen, was ze ook verdiend?
5: Ja, het was een makkelijke zege voor de Fransen tegen de B-ploeg van Noorwegen. Want het is dus geen duel geworden tussen Kylian Mbappé en Erling Haaland. De hoofdrol bij de Fransen werd overigens opgeëist door een andere ster, Ousmane Dembélé, die voor de rust uitpakte met een hat-trick. 3 doelpunten dus voor Gouden Bal Dembélé. Tussendoor had Asgard nog tegengescoord voor Noorwegen. En de Nooren die wisten trouwens ook in het begin van de tweede helft nog een strafschop te missen. En in de toegevoegde tijd kopte Douai voor Frankrijk nog de 4-1 binnen. De groepswinst die kwam voor Frankrijk op geen enkel moment in het gedrang. Wellicht wacht nu Zweden in de 16e finales. En Noorwegen speelt in de volgende ronde tegen Ivoorkust.
2: Dankjewel Geert. De andere wedstrijd in groep I is nog aan de gang. In de slotfase leidt Senegal met 5-0 tegen Irak. En daardoor behoudt Senegal nog een kans om door te stoten als beste derde. Irak is uitgeschakeld. Straks om 5 uur spelen uiteraard ook de Rode Duivels nog. En dat is tegen Nieuw-Zeeland. Eerst vannacht nog kans op een onweer. Nadien droog tegen de ochtendtemperatuur rond 21 graden. Morgen een voorlopig laatste hete dag met 31 graden aan zee en tot 39 graden nog in het oosten. 's Avonds is er opnieuw kans op onweersbuien. Vanaf zondag wordt het minder heet. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Classics.
2: Radio 1.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie. Radio 1 Classics. Live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Aleide Korte. Het Amerikaanse leger heeft vanavond opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran. Dat bevestigen officiële Amerikaanse legerbronnen. En ook Iraanse media bevestigen dat er aanvallen zijn uitgevoerd. Volgens de VS gaat het om een vergeldingsactie voor een eerdere beschieting donderdag door Iran van een schip voor de kust van Oman. Dat schip was door de straat van Hormuz gevaren, maar het is niet duidelijk waarom het beschoten is. De Amerikaanse president Trump zegt ondertussen op sociale media dat Iran hiermee dat het eerder bereikte staakt het vuren heeft geschonden. De Amerikanen viseerden vanavond met hun aanvallen Iraanse opslaglocaties voor raketten en drones, en ook radarinstallaties langs de kust werden geviseerd. De Iraanse revolutionaire garde zei zo net dat het snel en beslissend zal reageren op de nieuwe aanvallen. In Buggehout in Oost-Vlaanderen is vanavond een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het busongeval, precies een maand geleden. Een busje met leerlingen uit het bijzonder onderwijs werd op een overweg gegrepen door een trein. Twee leerlingen, de begeleidster en een buschauffeur overleefden het ongeval niet. Ook koning Filip en koningin Mathilde woonden de plechtigheid bij. Tijdens de viering namen leerkrachten van de school het woord.
2: Ze zitten voor altijd in ons hart. Voor altijd zijn ze een deel van onze schoolgemeenschap. En niemand wordt vergeten.
1: De burgemeester van Buggehout, Geert Hermans, zei dat de gemeente een blijvende herinnering zal oprichten.
3: Om de slachtoffers blijvend te gedenken, zal het gemeentebestuur een herdenkingsmonument oprichten dat een plaats zal zijn van bezinning, van verbondenheid en van erkenning.
1: Na de viering werden honderden witte ballonnen losgelaten. En nadien namen koning Filip en koningin Mathilde uitgebreide tijd om te praten met de gewonde slachtoffers, de nabestaanden en de hulpverleners. De dodentol na de zware aardbevingen woensdagnacht in Venezuela in Zuid-Amerika is vanavond bijgesteld naar al zeker 920. Maar de vrees is dat de dodelijke balans nog dramatisch verder zal oplopen. Want volgens de Verenigde Naties zijn er nog zo'n 50.000 mensen vermist. Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de Verenigde Naties.
4: The dog teams that go in that help to pull people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
1: Ondertussen hebben de Verenigde Staten ook beslist om voor vier maanden de economische sancties tegen Venezuela op te schorten om zo de reddingsacties niet verder te bemoeilijken. Straks om 5:00 spelen de Rode Duivels hun allesbeslissende derde groepswedstrijd op het wereldkampioenschap voetbal tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 gelijke spelen is het van moeten voor de Belgen. Tom Boudeweel blikt vooruit.
5: Hoogspanning in Vancouver. Wie had dat gedacht voor het WK? Een gelijkspel tegen Egypte en Iran. En vooral de manier waarop, een wake-up call noemde Brandon Mechelen het gisteren. Nee, de Rode Duivels moeten beter kunnen. Sneller, met meer energie en daadkracht. Efficiënter ook. En dat zal nodig zijn straks tegen de laagste ploeg van de FIFA-ranking op dit WK, maar wel met specifieke kwaliteiten. Alleen een logische overwinning volstaat. Een nederlaag betekent een schandelijke uitschakeling. Bij een derde gelijkspel is het bibberen tot het einde van de groepsfase om eventueel bij de beste derdes te geraken. Hoe en met wie de bondscoach zal starten, dat is voorlopig nog een groot vraagteken.
1: In groep I is Frankrijk groepswinnaar na een 1-4 overwinning tegen Noorwegen gisteravond. Noorwegen is tweede in de groep en Senegal derde na een 5-0 zege tegen Irak dat uitgeschakeld is. Eerst vannacht nog kans op een onweer, nadien droog, tegen de ochtend temperaturen rond 21 graden. Zaterdag een voorlopig laatste heel hete dag met 31 graden aan zee en tot 39 graden in het oosten. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: still just ready.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het noorden van Venezuela is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,9. Wellicht gaat het om een naschok na de 2 zware aardbevingen eerder deze week. Daarbij zijn nu al 920 doden geteld. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 3.300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterk zal stijgen. Want er zijn nog zo'n 50.000 mensen vermist, zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de VN.
3: The dog teams that go in that help to pull people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
2: Het Amerikaanse leger heeft de voorbije avond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones hebben gebombardeerd. Ook radarposten langs de Iraanse kust werden geviseerd. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen na de aanval op een vrachtschip donderdag voor de kust van Oman. Dat schip was eerder door de straat van Hormuz gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump werd het aangevallen door het Iraanse leger en is daarmee ook het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden. De aanval op het schip en de vergeldingsaanvallen komen op een moment dat de VN bezig was met het evacueren van zeelui en schepen die in de regio vastzitten. Die evacuatie is voorlopig stopgezet. En op het WK voetbal heeft topfavoriet Frankrijk zijn laatste groepswedstrijd met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Een verslag van Geert Heremans.
4: Makkelijke zege voor de Fransen tegen de B-ploeg van Noorwegen, want het is dus geen duel geworden tussen Kylian Mbappé en Erling Haaland. De hoofdrol bij de Fransen werd overigens opgeëist door een andere ster, Ousmane Dembélé, die voor de rust uitpakte met een hattrick. 3 doelpunten dus voor de gouden bal. Tussendoor had Asgard nog tegengescoord voor Noorwegen. De Nooren miste in het begin van de tweede helft nog een strafschop en in de toegevoegde tijd kopte Doué voor Frankrijk nog de 4-1 binnen. De groepswinst kwam voor Frankrijk op geen enkel moment in het gedrang. Wellicht wacht nu Zweden in de 16e finales. Noorwegen speelt in de volgende ronde tegen Ivoorkust.
2: In de andere wedstrijd van diezelfde groep won Senegal met 5-0 tegen Irak. Daardoor behoudt Senegal nog een kans om door te gaan naar de volgende ronde. Irak is uitgeschakeld. En dan nog het weer. Vannacht droog weer bij temperaturen rond 21 graden. Na de ochtend opnieuw een hete dag met temperaturen tot lokaal 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Radio.

Get a drink, have a good time now. Welcome to Paradise.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het noorden van Venezuela is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,9. Wellicht gaat het om een naschok na de 2 zware aardbevingen eerder deze week. Daarbij zijn nu al 920 doden geteld. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 3.300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterker zal stijgen. Want er zijn nog zo'n 50.000 mensen vermist, zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de VN.
2: The dog teams that go in that help to pull people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
1: Bij een bezoek aan het rampgebied werd interim-president Delcy Rodriguez liever nog uitgejouwd. De Venezolaanse overheid heeft intussen ook de toegang tot het rampgebied beperkt. Het Amerikaanse leger heeft de voorbije avond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones hebben gebombardeerd. Ook radarposten langs de Iraanse kust werden geviseerd. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen na de aanval op een vrachtschip donderdag voor de kust van Oman. Dat schip was eerder door de straat van Hormuz gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump werd het aangevallen door het Iraanse leger en is daarmee ook het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden. De aanval op het schip en de vergeldingsaanvallen komen op een moment dat de VN bezig was met het evacueren van zeelui en schepen die in de regio vastzitten. Die evacuatie is voorlopig stopgezet. Op het WK voetbal heeft topfavoriet Frankrijk zijn laatste groepswedstrijd met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Een verslag van Geert Heremans.
3: Makkelijke zege voor de Fransen tegen de B-ploeg van Noorwegen, want het is dus geen duel geworden tussen Kylian Mbappé en Erling Haaland. De hoofdrol bij de Fransen werd overigens opgeëist door een andere ster, Ousmane Dembélé, die voor de rust uitpakte met een hattrick. 3 doelpunten dus voor de gouden bal. Tussendoor had Asgard nog tegengescoord voor Noorwegen. De Nooren misten in het begin van de tweede helft nog een strafschop en in de toegevoegde tijd kopte Douai voor Frankrijk nog de 4-1 binnen. De groepswinst kwam voor Frankrijk op geen enkel moment in het gedrang. Wellicht wacht nu Zweden in de 16e finales. Noorwegen speelt in de volgende ronde tegen Ivoorkust.
1: In de andere wedstrijd van diezelfde groep won Senegal met 5-0 tegen Irak. Daardoor behoudt Senegal nog een kans om door te gaan naar de volgende ronde. Irak is uitgeschakeld. En rond deze tijd beginnen